0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen

0: computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakt hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mijn laatste rustplaats vind je op een ereveld in Bergen op veld 1, rij E, nummer 23. Met op de grafsteen mijn naam, Peter Kouwen. Wie was Peter Kouwen? Een goede vraag. Wie was ik eigenlijk? Ik was best een serieuze jongen. In het boekje Geef ze een gezicht geeft Yvonne Bos Eijsen jonge jongens een gezicht en als het ware een stem. Op de algemene begraafplaats in Bergen vind je het indrukwekkende veld met de identieke grafstenen voor heel veel jonge jongens.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wakey, wakey! Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
6: Oeh, oeh, oeh, oeh.
7: Kees, ben je daar?
8: Ja? Ja?
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
7: En doen we het stil op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De brandweer moest vanmiddag uitrukken naar een woningbrand in Bergen. Op het dak van een woning aan de Hettelaan waren zonnepanelen in brand gevlogen. Brandweerkorpsen uit onder meer Bergen, Schorel en Alkmaar werden opgeroepen. Met behulp van een hoogwerker kon ook vanaf bovenaf worden geblust. De brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle. Hoe het vuur precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Een accu tussen houtresten is mogelijk de oorzaak geweest van de brand bij Sortiva in Alkmaar. Niemand raakte gewond bij de korte maar felle brand. De brand heeft vanochtend de installatie waarin metaal wordt gescheiden van houtresten grotendeels vernield. Die installatie verwerkt hout tot biomassa voor verbranding in de centrale van HVC. Vier medewerkers hebben tijdens het blussen rook ingeademd, maar zijn met de schrik vrijgekomen. De fractie van 50PLUS Dijk en Baard heeft raadsvragen gesteld over parkeerboetes die vorige maand zijn uitgedeeld. Bezoekers en vrijwilligers van een rommelmarkt werden op de bon geslingerd omdat hun auto's fout geparkeerd stonden. Juist omdat het ging om een rommelmarkt voor een goed doel was er veel verontwaardiging over de boetes. 50PLUS hoopt dat de gemeente de boetes alsnog intrekt en wil een ander parkeerbeleid voor dergelijke evenementen. Dijk en Baard gaat een BSO Plus instellen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het college hoopt zo ouders en kinderen beter te kunnen helpen en te voorkomen dat kinderen bij de jeugdzorg terechtkomen. Het gaat om een pilot van een jaar. Dijk en Baard trekt er een halve ton voor uit, maar extra personeel is niet nodig. De BSO Plus moet in september beginnen. Buurgemeente Alkmaar doet ook al ervaringen op met deze vorm van kinderopvang. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert een tentoonstelling gewijd aan het oeuvre van schilder Dirk Vrilarski. Met bijzondere aandacht voor de periode 1907-1925. Deze jaren vormen het hoogtepunt van zijn artistieke carrière, waarin hij met vernieuwende bijdragen een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst. Tot en met 10 mei te bezichtigen van 10:30 's morgens tot 5:00 's middags, behalve op maandag. Kijk voor meer informatie op info@kranenburg.nl.

0: in je zetpraktijk Eugenie van de Veen. Dag Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja, het is... kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder te been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte, beugels bij de toilet. Dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift.
0: Ja.
1: En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij, worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van, nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Deze,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En weet je, vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
1: Ja, zeker kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten.
0: Ja.
1: En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen. Dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja.
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we in het verleden nog over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je een heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje, hè?
1: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water, waarbij ik de voeten en de benen ook scrub. En al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie, een voetmassage of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, in principe wel.
0: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven, dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
0: Alles gaat zo snel tegenwoordig en haastig. En sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
1: Ja, zeker. Kijk, en weet je, ik zeg altijd met mijn werk wat ik doe, breng ik lichaam en geest in beweging. En ik ben zelf ook altijd graag in beweging. En dat is op de dansvloer, zeg maar, op de werkvloer.
0: Ja.
1: Bij de Mexicaan. En vrolijke muziek, daar word ik heel blij van. En muziek draagt bij. En ook met de Hartelijke Voet. En overigens, ik ben niet de zelfstandige ondernemer van de Mexicaan. Hè, dat ook duidelijk is. Want dat is,
0: je bent alleen leidinggevende.
1: Ja, dat is het enige wat ik doe. En ik hoop daarmee mijn bijdrage te leveren aan vrolijkheid en blijdschap. Want ik denk dat er veel meer van dat mag zijn in het leven.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ja. En doordat mensen meer in de ontspanningssituatie terechtkomen. Ja, er is al zoveel last in ons leven.
0: Ja.
1: Hè, laten we dat kunnen verlichten door onder andere voetreflextherapie, wat ik dan geef.
0: Ja. Ja. Bij de Hartelijke Voet op je website kunnen we ook alles vinden, hè?
1: Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
0: te geven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
1: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
0: Ja,
1: en,
0: graag gedaan.
1: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
0: Ik kom helemaal gezellig. Dat lijkt me gezellig.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
3: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
2: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
4: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
2: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: En Lisette pakt uit Peter Reumer. Dag Peter.
1: Hi, dag Lisette.
0: Hoi, een nieuw jaar en nieuwe ontwikkelingen ook rondom baantje, hè?
1: Ja, ja, het blijft nooit stil.
0: Hey, er is in ieder geval een nieuw uit. De kok en de moord in donkere dagen.
1: Ja.
0: Lang mee bezig geweest?
1: Meestal doe ik zo ongeveer hetzelfde over een boek. Het gaat erom, soms heb je een gedachte die zich ontwikkelt. En soms moet je wat meer aan je idee sleuren, zal ik maar zeggen. In dit boek wordt Sinterklaas vermoord.
0: Ja.
1: Dat was voor mij wel een bron van inspiratie.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk om te schrijven, ja.
0: Wat ik ook al buiten uiteindelijk tegen je zei, hè, van ik zit er ook gelijk in. En hij is toch wel een beetje de sfeer van toen, maar ook van nu, hè. Dat is ook een beetje de kracht van deelbaantje boeken die uit zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk wat ik probeer te doen en wat ik gedaan heb. Is je probeert natuurlijk toch altijd de sfeer van de boeken, vooral de wereld van de kok, te bewaren. Maar hem wel te plaatsen in deze tijd.
0: Ja.
1: Waardoor ook de jongere lezers, en ik heb gelukkig ook veel jongere lezers, ook een beetje begrijpen waar het over gaat.
0: Ja, dat het begrijpbaar blijft, zeg maar. Dat het niet ingewikkeld wordt. Ja.
1: Nee, of ouderwets, of saai, of een beetje dat opa loopt te vertellen of zo.
0: Ja.
1: Het moet gewoon een verhaal zijn uit deze tijd.
0: Ja.
1: Alleen, is de kok is de hoofdpersoon. Dat kun je niet, dat moet je ook in stand houden.
0: Dat blijft ook zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Peter, waarom is de keuze op de moord op Sinterklaas gevallen in die periode?
1: Kijk, ik wilde eigenlijk schrijven dat zich in december afspeelde. In Amsterdam. Want dan is Amsterdam vol licht en kleur. En dat vond ik leuk om te beschrijven. En toen gingen mijn gedachten terug. Toen ik een klein mannetje was. En met Sinterklaastijd. Met de tram naar de Dam reed. Naar de Bijenkorf. En dan stond ik voor die prachtige laagjes. En binnen hingen Pieter aan touwen, gingen op en neer. En op een troon in een hoekje zat dan Sinterklaas. Eens in het uur ging hij even zitten en zwaaien met zijn handje. En voor een medewerker van de Bijenkorf hoorde ik dat durende de dag Sinterklaas steeds meer bolletjes dronk. Dus steeds wankelend op zijn benen stond. Ja, goed. En toen dacht ik, wat zou er gebeuren als zo'n man, het is natuurlijk een hulp Sinterklaas, zou ik maar zeggen, gedurende die dag op het leven komt. Wat gebeurt er dan? Ja, daar komt er zo'n verhaal uit voort.
0: Ja, nou leuk. Ik zat er gelijk al helemaal in.
1: Ja.
0: En het is dan leuk dat het een maand, een paar weken na december eigenlijk uitkomt. Hè? Heb je dat bewust gedaan?
1: Ja. De uitgever bepaalt altijd wanneer de boeken uitkomen. Maar ik wist dat deze in januari uitkomt. En toen dacht ik, ja, dan hebben we het achter de rug. Dan zijn we blij. Want al die drukte is voorbij. Maar dan kunnen we toch nog even terugdenken aan die sfeervolle tijd.
0: Ja. In deze donkere dagen.
1: Ja, in de donkere dagen. Dat zou je het noemen. Ja.
0: Nou, leuk. Ben je druk met een nieuw deel al bezig?
1: Ja, ik zit nu zit ik aan het einde van deel 99. En als dat klaar is, dan ga ik eens nadenken over deel 100, Lisette.
0: Wauw.
1: Want die komt over exact een jaar uit. Volgend jaar.
0: Rond deze tijd, dan moet 100 uitkomen.
1: 18 januari 2027, bij Leven en Welzijn, komt daar de 100ste baantje in de winkels.
0: Ja, dat ooit gedacht.
1: Onwaarschijnlijk, ja. Ja, goed, Abby heeft daar ook 70 van geschreven.
0: Ja.
1: Maar ik vind het op zich al bizar dat ik er 30 geschreven heb. Bizar.
0: Ja, en het leeft ook zo,
1: gedacht.
0: Hè?
1: Het leeft enorm.
0: Ja.
1: Het deed groter.
0: Het is een merk geworden bijna, volgens mij.
1: Ja, zeker is merk. En ik merk ook, we hebben de plaat gemaakt, hè, met zo'n Job en ik. Nou, daar krijg ik heel vaak van terug, dat mensen dat luisteren en het leuk vinden. En baantje is een merk. Dat is absoluut een feit. En ik doe mijn best om dat merk zo goed mogelijk te onderhouden.
0: Ja. En super nieuws natuurlijk dat we straks er op tv kunnen genieten als het goed is.
1: Ja. Ja. Ja, maar daar heb ik zelf niets mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. De bedoeling was dat John de Mol belde op. Ik ken hem, want ik heb 20 jaar met hem gewerkt. En

0: irriteren de hele tijd. Omdat ik denk dat iedereen zit te wachten op een nieuwe seriebaantje. Ik weet het zeker.
1: Ja. Nou, we kunnen het nog steeds zien op Videoland, hè? Er zijn nog steeds wat afleveringen te zien.
0: Ja, ik weet het. Maar ik bedoel, ze hebben Gooise Vrouwen ook weer teruggehaald.
1: Ja.
0: En Medisch Centrum West hebben ze ook teruggehaald. En al die programma's zijn succes.
1: Ja.
0: En je moet je voorstellen, het is nu momenteel buiten niet zo prettige, niet zo'n prettige omstandigheden. We leven in moeilijke politieke tijden. En dan is het fijn terug te trekken. Met iets vertrouwds, bijvoorbeeld baantje.
1: Ja, zoals vroeger.
0: Of vrouwen. Zoals vroeger. Ja.
1: Zoals vroeger. Dat geeft een beetje. Op vrijdagavond, tv aan, huppatee.
0: Vrijdagavond 8:30, ja. Elke vrijdagavond 8:30. En dan wist je dat het baantje kwam. Ja, ja. De hele familie keken altijd. Ja.
1: Wij gingen er ook echt voor zitten hoor, vroeger altijd.
0: Ja, ja. En we gaan kijken hoe dat met de nieuwe serie is.
1: Ja, ik ook.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja, ja.
1: Ik wil je voor nu hartelijk danken. Elisabeth pakt uit Peter Reumer.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberta.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem staat file tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De brandweer moest vanmiddag uitrukken naar een woningbrand in Bergen. Op het dak van een woning aan de Hettelaan waren zonnepanelen in brand gevlogen. Brandweerkorps uit onder meer Bergen, Schorel en Alkmaar werden opgeroepen. Met behulp van een hoogwerker kon ook vanaf bovenaf worden geblust. De brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle. Hoe het vuur precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht. In Bergen is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een ongeval op de Lauwdorpsweg. Volgens de politie kwam de fietser ten val na een botsing met een loslopende hond. Hulpdiensten waren er snel bij. De fietser moest behandeld worden door ambulancepersoneel en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. Jamie Shelders, nummer 4 op de kandidatenlijst van D66... wordt de opvolger van het afgetreden D66-raadslid Erik Hoordijk. Hoordijk trad af nadat in de gemeenteraad verwijten klonken over mogelijke belangenverstrengeling. De 26-jarige Jamie Shelders is de zoon van het VVD-raadslid Renata Shelders. Moeder en zoon zijn van plan om hun relatie in de raad van Castricum zo professioneel mogelijk te houden. De gemeente Alkmaar heeft een nieuw soort klaphek geplaatst langs de Munnikenweg. Dat moet fietsers en fatbikers ervan weerhouden de stoep op te gaan. Het hek is de eerste in zijn soort. Het zou gaan om een landelijke pilot. Volgens omwonenden en weggebruikers is het klaphek te zwaar en niet bruikbaar voor mensen met een rollator of kinderwagen. De gebruikservaringen worden met de gemeente gedeeld. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert een tentoonstelling gewijd aan het oeuvre van schilder Dirk Villarski. Een bijzondere aandacht voor de periode 1907-1925. Deze jaren vormen het hoogtepunt van zijn artistieke carrière, waarin hij met vernieuwende bijdragen een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de Nederlandse schilderkunst. Tot en met 10 mei te bezoeken, van 's morgens 10:30 tot 17:00 uur middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Na 10 jaar restaureren met een groep van circa 10 vrijwilligers en de steun van diverse bedrijven en particulieren is de stofzuiger, een bus van het merk GMC uit 1947, als nieuw uit de loods vandaan gekomen.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
2: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
1: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
1: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: This is mine! Get off! No way! Hey!
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Heimwee naar Egmond. Wie heeft dat niet? Naast altijd verlangen om weer in de drie Egmonden te vertoeven. Bij de abdij, in een slotkwartier of aan zee met de straatjes en cafés. Egmondse Carla Kager werkte lang aan het boek Heimwee naar Egmond.

0: het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie is op zoek naar een groep van 4 vermoedelijk minderjarigen die betrokken zijn geweest bij de beroving en mishandeling van 2 jongens op station Castricum afgelopen februari. Eentje werd meerdere keren geslagen en de ander kreeg ook klappen en moest spullen afstaan. De jongens krijgen 1 week de tijd om zich te melden bij de politie. Doen ze dat niet, dan worden ze herkenbaar in beeld gebracht. Een accu tussen houtresten is mogelijk de oorzaak geweest van de brand bij Sortiva in Alkmaar. Niemand raakte gewond bij de korte maar felle brand. De brand heeft vanochtend de installatie waarin metaal wordt gescheiden van houtresten grotendeels vernield. Die installatie verwerkt hout tot biomassa voor verbranding in de centrale van HVC. 4 medewerkers hebben tijdens het blussen rook ingeademd, maar zijn met de schrik vrijgekomen. Een groep jongeren heeft in Heelo het voormalige clubhuis van de Hells Angels aan de Kanaalweg gekraakt. De jongeren in de leeftijd van 20 tot 35 jaar komen uit de hele regio Alkmaar. Veel wonen nog bij hun ouders en zeggen het wachten op een sociale huurwoning zat te zijn. Afgelopen weekend hebben ze hun kraakactie aangemeld. Burgemeester Ten Bruggekaat heeft aangifte gedaan bij de politie. De gemeente beraadt zich nog op vervolgstappen. In Alkmaar is het startschot gegeven voor de sloop van een deel van het kantorencomplex aan de Robons Bosweg. Op de plek van het vroegere belastingkantoor komen woningen voor spoedzoekers. Voor de bouw ervan moeten bestaande gebouwen worden afgebroken. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor Alkmaarders die ondanks urgentie geen huis kunnen vinden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80, uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zelfstandig wonende ouderen tussen de 70 en de 100 jaar in Egmond aan Zee krijgen binnenkort een camera in handen. Een nieuw fotoproject van fotograaf Caro Bonink maakt hen zichtbaar door hun eigen fotografie en verbindt hen met buurtgenoten. Ook jongere inwoners kunnen meedoen als fotomaatje.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
3: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
2: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
2: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto's vanaf de openbare weg. Cyclomedia heeft in deze periode toestemming voor het rijden op voetpaden, fietspaden en voetgangersgebied. 1, 2...

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
0: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie is op zoek naar een groep van 4 vermoedelijk minderjarigen die betrokken zijn geweest bij de beroving en mishandeling van 2 jongens op station Castricum afgelopen februari. Eentje werd meerdere keren geslagen en de ander kreeg ook klappen en moest spullen afstaan. De jongens krijgen 1 week de tijd om zich te melden bij de politie. Doen ze dat niet, dan worden ze herkenbaar in beeld gebracht. Een accu tussen houtresten is mogelijk de oorzaak geweest van de brand bij Sortiva in Alkmaar. Niemand raakte gewond bij de korte maar felle brand. De brand heeft vanochtend de installatie waarin metaal wordt gescheiden van houtresten grotendeels vernield. Die installatie verwerkt hout tot biomassa voor verbranding in de centrale van HVC. 4 medewerkers hebben tijdens het blussen rook ingeademd, maar zijn met de schrik vrijgekomen. De fractie van 50PLUS Dijk en Baard heeft raadsvragen gesteld over parkeerboetes die vorige maand zijn uitgedeeld. Bezoekers en vrijwilligers van een rommelmarkt werden op de bon geslingerd omdat hun auto's fout geparkeerd stonden. Juist omdat het ging om een rommelmarkt voor een goed doel was er veel verontwaardiging over de boetes. 50PLUS hoopt dat de gemeente de boetes alsnog intrekt en wil een ander parkeerbeleid voor dergelijke evenementen. Dijk en Baard gaat een BSO Plus instellen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het college hoopt zo ouders en kinderen beter te kunnen helpen en te voorkomen dat kinderen bij de jeugdzorg terechtkomen. Het gaat om een pilot van een jaar. Dijk en Baard trekt er een halve ton voor uit, maar extra personeel is niet nodig. De BSO Plus moet in september beginnen. Buurgemeente Alkmaar doet ook al ervaringen op met deze vorm van kinderopvang. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: goes down.
1: Begin je werkdag in vliegende vaart met Hits. Aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanuit Bisbergen, ondernemersvereniging, wordt al 2 jaar gewerkt aan een aantrekkelijk en sfeervol centrum voor bewoners en bezoekers. Zij zorgen voor onder andere de mooie sfeerverlichting in de winter, deelname aan lichtjesavond in de zomer en andere evenementen. Ook wordt dit jaar extra bloemen geplaatst om de mooie uitstraling van het centrum nog meer te versterken. Verder is gewerkt aan een nieuwe huisstijl, waaronder het logo voor Bergen. De eerste zichtbare uitingen daarvan zijn de nieuwe vlaggen, die inmiddels op de plein hangen. Het doel van de nieuwe huisstijl is Bergen op een mooie manier op de kaart zetten.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdag 20 mei organiseren de buurtsportcoaches van de gemeente uit Geest, Castricum, Heemskerk, Berg en Heilo gezamenlijk een bijzondere fietstocht in het kader van de landelijke doortrapweken. Tijdens dit zogeheten cultuurrondje combineren deelnemers beweging met het ontdekken van historisch erfgoed in de regio. Inschrijven kan via www.actiefinbergen.nl.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De kegelsport verdwijnt definitief uit Alkmaar. Liefhebbers van het kegelen konden nog terecht in het kegelhuis in de Alkmaarse wijk De Hoef. Maar dat gebouw krijgt een andere bestemming. Een alternatieve locatie voor een kegelbaan kon niet meer worden gevonden. En daarmee verdwijnt de kegelsport na ruim 126 jaar uit Alkmaar. Het was de laatste plek in de regio waar de ooit zo populaire sport nog werd beoefend. De bezwaren van bewoners van Heerhugowaard tegen de komst van padelbanen in hun buurt zijn ongegrond verklaard. De Heerhugowaarders streden tegen de geluidsoverlast die de padelbanen aan de Oosthangend zouden veroorzaken. Ze wilden onder andere strakkere openingstijden afdwingen. Maar de bezwaarcommissie van de gemeente Dijk en Baard gaf de bewoners geen gelijk. De buren overwegen nu naar de rechter te stappen. In Bergen is een fietser gewond geraakt bij een ongeval op de Lauwdorfsweg. Volgens de politie kwam de fietser ten val na een botsing met een loslopende hond. Hulpdiensten waren er snel bij. De fietser moest behandeld worden door ambulancepersoneel en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. Bij een woning aan de Hertelaan in Bergen heeft gistermiddag brand op een dak gewoed. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en een hoogwerk om het vuur te blussen. Korpsen uit Bergen, Alkmaar en Schorel hebben samengewerkt. De politie heeft de straat afgesloten voor de veiligheid. Na enige tijd was de brand onder controle. Mogelijk zijn zonnepanelen de oorzaak, maar dat wordt nog onderzocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gemeentehuis en onze milieustraten zijn gesloten tijdens de feestdagen. We zijn die dagen alleen telefonisch bereikbaar. Het gemeentehuis, inclusief balies en recepties en onze milieustraten zijn gesloten op de volgende feestdagen. Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag, donderdag 14 mei Hemelvaartsdag en maandag 25 mei Tweede Pinksterdag. Ook de milieustraten in de buurtgemeente Uitgeest, Castricum en Meneiloo zijn op die dagen dicht. We zijn alleen telefonisch bereikbaar. Op deze dagen is er geen inloopspreekuur van het sociaal team.
0: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd, heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk Oosten en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben een hele leuke gast in de uitzending vandaag. Ik praat zo meteen met Mark Ruigrok. Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar. En we gaan praten over zijn tentoonstelling Letters worden beelden. Zeer voor je dat je in de studio bent, Mark. Maar we gaan beginnen met muziek natuurlijk. Ook muziek die Mark heeft uitgekozen. En we beginnen met Little Green Bag van de George Baker Selection.

0: Ja, ik was alweer in de uitzending. Dit was Little Green Bag van George Baker Selection. Uitgekozen door Mark Ruigrok. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je helemaal uit Den Hoever wilde komen hier in de studio in Egmond.
1: Ja, zo ver weg is het niet.
0: Nee, zo ver weg is het niet. We hebben je uitgenodigd naar aanleiding van je expositie in Stedelijk Museum Alkmaar. Ja. Tot en met 14 juni, zei je net, nog verlengd.
1: Ja.
0: En dat is fijn natuurlijk om te horen.
1: Ja, dat is wel apart, want het was eerder tot 1 april.
0: Ja.
1: Of eind maart, zeg maar. Laatste dag van maart. En, maar er is zo'n allemaal omstandigheden. Maar ik neem aan ook dat ze het ze vinden het ook een heel fijne tentoonstelling, hè?
0: Ja.
1: Dus daarna hebben ze het verlengd, maar dat is nog wel 10 weken langer.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Mensen hier die hebben nog ruim de gelegenheid om het te gaan zien.
0: Ja, het heet Letters worden beelden.
1: Ja.
0: En je bent beeldhouwer. Je werk is wel een combinatie tussen grafische typografie en beeldhouwwerk. Omschrijf ik dat goed?
1: Ja, dat is goed. Ik ben een beetje mijn werk. Het karakter is, dat gaat overal tussendoor. Het heeft met fotografie, met tekenkunst, met schilderkunst, met video soms, met beeldhouwkunst te maken. Met eigenlijk een beetje alles ertussen, de tussengebieden. Hè, tussen de hoofdgenres, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En daar voel ik me eigenlijk het beste thuis.
0: En juist die typografie, hè, want ook letters, woorden, dat zijn wel onderwerpen. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, in mijn vroege jeugd eigenlijk altijd letters driedimensionaal tekenen. En dus eigenlijk als bouwsel. Hè, dus de kapitalen. Dat is eigenlijk een soort, ja, uit de kubus. Hè, of uit een cirkel. Hè, de O. Hè, en zo, weet je. Alles wat ermee gedaan is, altijd super interessant. En als je het driedimensionaal maakt, nou, dan heb je sculptuur eigenlijk, beeldhouwkunst.
0: Ja.
1: En de betekenis dan ervan. Als je er woorden van maakt.
0: Ja, en heb je ooit wel eens gedacht om toch grafisch vormgever te worden? Want uiteindelijk is het wel beeldend kunstenaar geworden.
1: Ja, maar dat. Nee, want grafisch vormgever vind ik allemaal mooi en aardig. Maar vind ik niet. Dat is toch alleen maar. Eigenlijk alleen maar vorm. En voor mij is eigenlijk. De vorm is. Het gaat toch vooral eigenlijk om de inhoud, om het geheel. Hè? En. Dus het dat kunstkarakter, dat komt eigenlijk ook omdat ik uit een familie kom van kunstenaars.
0: Ja.
1: En dat mijn grootvader was beeldhouwer en dat die woonde naast ons. En dat was eigenlijk altijd mijn, ja, daar ben ik mee groot geworden. Dus dat was eigenlijk het normale voor mij.
0: Ja, dus het autonoom is eigenlijk belangrijker dan het toegepast.
1: Nou, hij maakte eigenlijk toegepaste kunst.
0: Ja.
1: En dat altijd in opdracht. Hè? En dan, hij was echt nog een 19e eeuwer. En ja, vrij ouderwets en traditioneel. Hè, de ruiterstandbeelden.
0: Ja.
1: Hè, en, maar ik ben er gewoon dus met dat hele. Daar ben ik mee opgegroeid. En mijn grootvader heeft mij ook echt aan de hand genomen. En naar een kunstenaar in Den Haag. Ik kom uit Den Haag, Voorburg Den Haag. Gebracht van, nou, je moet op tekenles en zo. Weet je. Dus zo is het.
0: Zo is het gekomen. Ja, en wel een opleiding gedaan in de kunst?
1: Ja, maar ik heb een blauwe maandag heb ik Rijksacademie en Atelier 63 Haarlem gedaan. Maar het was allemaal zo kortstondig en dat voegde totaal niet. Dus ik zie mezelf eigenlijk hoofdzakelijk als autodidact.
0: Ja, toch wel.
1: En
0: wanneer is het succes gekomen?
1: Poeh, nou. Oh, dat is wel een moeilijke vraag. Succes, wat is succes?
0: Nou ja, vanaf wanneer ben je gaan exposeren in grote musea? Of wanneer is dat echt booming geworden?
1: Nou, ik geloof dat ik ergens begin jaren 80 of zo mijn eerste serieuze. Nee, nou ja, 79, 80 mijn eerste serieuze tentoonstelling had. Toen was ik begin 20, zo of halverwege.
0: Ja.
1: En
0: dat is vroeg, ook toch wel?
1: Ja. Maar dan eigenlijk vrij snel. Ik weet niet, ja, ik ben in, even uit mijn hoofd, in 1983 ben ik een galerie terechtgekomen, wat eigenlijk een architectuurgalerie was in Amsterdam. Maar zij wilden ook kunstenaars hebben die verwantschap hadden met architectuur. En dat had mijn werk uitgesproken. En bij haar, dat. Bij haar viel dat heel erg in goede aarde. Dus meteen was het raak eigenlijk toen ik bij haar exposeerde. dat ook het publiek en zo, wat er kwam. Dat een beetje dat tussengebied, hè, van mm-hmm. architecten kunnen ook kunstenaar zijn.
0: Ja.
1: En meer die kant uit tenderen. En dus dat spreekt mij heel erg aan.
0: En is dat wel veranderd, je werk in de loop der jaren?
1: Nou, dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik wel. Nee, dat heeft zich ontwikkeld gewoon van dat ik ben wel ook een beetje een. Ik ben heel vaak. Er zijn een heleboel dingen die wil ik een keer gedaan hebben om te weten wat het is. En dan ga je er of mee door, of je zegt van nou, dat heb ik geprobeerd en was aardig. Maar nu ga ik weer wat anders doen.
0: Nu is het klaar.
1: Ja.
0: Maar in het begin dan, was je toen ook al bezig met die typografie en die vermenging
1: die letters,
0: van de kunsten?
1: Ja, mijn eerste beeld was in 1981. En dat waren Engelstalig. En want ik was, misschien moet ik dat even vertellen, want ik was als 17-jarige ben ik naar New York gegaan. En ben ik bij een Amerikaanse kunstenaar heb gewerkt als assistent, Robert Indiana.
0: Mm-hmm.
1: En hij had,
0: dat is nogal een bekende, hè?
1: Dat is van die love schilderijen, ja. Met die gekantelde mm-hmm. O.
0: Zeker.
1: Nou, dat was echt een pop-art kunstenaar op dat moment. Heel succesvol.
0: Mm-hmm.
1: En dat paste heel erg bij mij, weet je.
0: Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, ik had dat in het begin de jaren 70 of zo. Er waren veel Amerikanen waren gevlucht, hè, voor de Vietnamoorlog. Deze deserteren. Hè. Dus ik was ook als 17-jarige in Amsterdam op de Rijks. Hè, zoals je net vertelde. En dus veel Amerikanen die uit New York, dus onder andere. En die gaven me een hele lijst met adressen mee. Van, wil je naar New York? En dan moet je daar gaan. En daar gaan we een hele lijst met allemaal Robert Rauschenberg en allemaal hele beroemde mensen. Gaf hij me mee van, dan moet je daar langs gaan. Hè?
0: En wat heb je gedaan?
1: Bij een aantal. Maar ik was ik was 17. En dat was toen. Ja, dat noemen ze living in driving in the fast lane.
0: Ja, living on the edge bij, hè?
1: Driving in the fast lane.
0: Yeah.
1: Het was heel veel experimenteren, drift, ook van mijn kant. Hè, met drugs. Het was seks, drugs en rock'n'roll.
0: Dat was wel de tijd.
1: Dat was het. Maar het was zo heftig.
0: Ja. Yeah.
1: Ik kwam ook in zo'n scene van wat daar toen het top of the bill was op dat moment. En ik was bij nu Robert Indiana. En dat was allemaal een beetje te veel, te intens.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik niet zo lang volgehouden.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, 17 is natuurlijk ook wel heel jong.
1: Ja, dat is heel jong.
0: Ja.
1: Dat is heel jong. Ja, je kan er bij wijze van spreken ook nog een trauma aan overhouden.
0: Nou, het is gelukkig niet gebeurd, neem ik aan.
1: Nee,
0: gelukkig niet. Maar ik kan me voorstellen dat het heel heftig is. Want je gaat daar in je eentje naartoe, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan ben je 17 en dan gebeuren er overkomen je ook dingen, neem ik aan.
1: Nou, in 1971 zo was dat. En toen was het een hele vieze, gewelddadige, ruige, vuige stad.
0: Ja.
1: Echt niet te weinig, hoor. Ik ben mm-hmm. ook overvallen, mm-hmm. achterna gezeten door criminelen, mensen die wilde beroven.
0: Ja.
1: En ik ben, op een gegeven moment zo was dat. En toen was het een hele vieze, gewelddadige, ruige, vuige stad.
0: Ja.
1: Echt niet te weinig, hoor. Ik ben mm-hmm. ook overvallen, mm-hmm. achterna gezeten door criminelen. Mensen die wilden beroven.
0: Ja.
1: En ik ben,
0: Je hebt van alles meegemaakt.
1: Alles meegemaakt. Maar ook heel veel ontzettend veel leuke dingen. En ook in die rock'n'roll scene en zo. Er was toen een groep, eigenlijk beter gezegd. Dat kom je niet zoveel tegen.
0: Nee, klopt.
1: Maar je moet ook wel een beetje oppassen, want het is heel snel is het ook een beetje van, oké, dan gaan we weer, weet je.
0: Ja, dat moet geen maniertje worden.
1: Nou, ik vind bijvoorbeeld Lutzenberg een geweldige dichter, maar ik hoef niet op een gebouw te hebben zien staan van alles van waar deze weerloos of zo. Dat hoeft, die zin die ken ik wel heel erg goed.
0: Goed, we gaan even naar muziek. En ik vind het wel een mooi bruggetje. We gaan even naar muziek. We gaan naar Bob Dylan. Wel ook de tijd, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: We gaan naar I Want You van Bob Dylan.

0: Ik zou niet 's nachts kunnen werken, hoor.
1: Nee, maar je hebt het je niet eigen gemaakt.
0: Nee, nou ja.
1: Het is heel fijn, want het is stil. De wereld is rustig.
0: Dat snap ik ook. Ja.
1: Dus dat is er wel heel erg fijn, hoor. Maar je moet dus wel dan helder zijn.
0: Mm-hmm.
1: Huh? Maar er moeten misschien wel nog wat extra impulsen zijn dat je dat doet. Zomaar die gedrevenheid of zo.
0: Ja. Hoe ziet zo'n werkdag er dan bij jou uit? Je gaat naar je atelier en dan ben je met schetsen. Je hebt opdrachten.
1: Klopt. Nou, bij de opdrachten is het wel zo, want dat heb ik eigenlijk van begin af aan gedaan. Dus bij mij altijd dus gewoon autonoom werk. Hè? Dus het is gewoon een soort virtueel, visueel gedicht maken.
0: Ja.
1: En opdrachten. En daarin van, nou, is een locatie, is een vraag, er is een bedrag, er is een ambitie. En dat heeft bij mij altijd wel heel erg gewerkt. Om beginnen bij mij de raderen te draaien. En dan weet ik eigenlijk behoorlijk snel van wat ik wil. En dan eigenlijk, ook al zeg ik het zelf, best wel goed om het dan te regisseren dat het er komt.
0: Ja, maar het zijn grote werken over het algemeen.
1: Het zijn grote werken. En ik ben dus zelf nooit geweest. Ook een ambachtsman voor beeldhouwen. Hè? Dus een noeste arbeidsman in overal. Mm-hmm. En een stoere man met een grote baard. En die staat daar zo.
0: Te hakken en te.
1: Of als een soort Brancusi.
0: Te smijten. Ja, dat ben je niet.
1: Nee, nooit geweest. Nee. En ik heb altijd zo van die grote beelden. Zo, omdat technisch die kwaliteit, een goede kwaliteit te hebben, dan moet je eigenlijk wel jaren ervaring hebben. En die heb ik helemaal niet. En dan ben ik daar ontzettend lang mee bezig. Terwijl als je dat iemand die er ook weer van kan leven, hè, dat geld is er, dat vind ik veel mooier. Hè, om dan samen te werken met een hele goede lasser.
0: Mm-hmm.
1: Lassers.
0: Ja, hè, zeker.
1: Of houtbewerkers. Hè, dus dat vind ik geweldig. En dat samenwerken met mensen, getalenteerden, vind ik het. Daar geniet ik heel erg van.
0: En heb je vaste adressen dan, neem ik aan.
1: Ja,
0: met mensen waarmee je werkt.
1: Klopt.
0: Maar ook vaste adressen voor je materiaal bijvoorbeeld?
1: Nou, dat niet zozeer. Maar dat is meer. Het is net zoals sommige filmers of zo jarenlang werken met een equipe. Van dezelfde mensen, dezelfde acteurs en zo. Dat heb ik ook. Dus met bepaalde uitvoerders. Voor het houtie en voor. Ik heb heel veel in koper, messing gewerkt. Mm-hmm. Heel veel ook in brons. Bepaalde gieters. Koperslagers, slager. Dat is heel mooi. Dus die mensen die daar dat echt met passie doen, zo van dat heel. Die echt heel erg voor de kwaliteit gaan, weet je
0: wel. En zij weten ook wat je wil, natuurlijk, in al die.
1: Nou, heel vaak moet je het ook zelf. Omdat heel veel kunstwerken, dat is een one of a kind. Ik moet het niet heet, in Engels gaan gebruiken. Sorry.
0: Nou ja, nee, maar dat zo is, heet het toch?
1: Je
0: ja.
1: zit eigenlijk in het werk, moet je beslissingen nemen. Hè? Want het is er nog niet.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet zo van, oh ja, dat doen we voor de zoveel
0: keer.
1: Maar
0: je maakt geen klein werk daarvoor?
1: Ja, maak je wat schetsen. Maar heel dingen heb je nog nooit gedaan. Dat gaan we dan in het groot maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat is het beste? Wat is ook het beste verouderingsproces en dat het ook niet om de zoveel tijd geschilderd moet worden of afbladderd en zo. Dus dat is allemaal in overweging genomen. Kom je uit bij bepaalde materialen.
0: Ja.
1: En eerst heb ik bijvoorbeeld heel veel in koper gewerkt en aluminium. Maar vooral met name koper zou dat is gewoon niet meer te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is veel te duur. Dat is een idioot.
0: Ja, precies.
1: En dat is ook mooi. Koper moet je over helemaal niks op aanbrengen. Want het is gewoon mooi als het zo corrodeert en staat buiten. Net als bronzen. Hoef je ook gewoon niks aan te doen.
0: Maar dat is misschien ook wel fijn. Want dan word je op dat moment gedwongen om wel een andere beslissing te nemen. Omdat je het materiaal niet kan gebruiken.
1: Wacht even, gedwongen.
0: Om een andere keuze te maken voor
1: ja. Nee, want het heeft. Ik heb bijvoorbeeld een aardgasmolecuul gemaakt in Slochteren. Stond tot voor kort in de middenberm van de A7.
0: Ja.
1: En het moest er weg. Het komt er binnenkort weer in de buitenberm te staan. Maar het is een heel groot beeld, iets 6, 7 meter hoog. Een diameter, aan alle kanten 7 meter. En dat is van polyester gemaakt. Maar als je dat dus in aluminium had, ik wilde het ook in bepaalde kleuren met autolakken erop. Nou, stel je had het in aluminium gemaakt, dat sloeg helemaal nergens op. Begrijp je? Het is heel duur.
0: Mm-hmm.
1: En je ziet het helemaal niet eens. Dus dan moet je het willen gebruiken ook, dat aluminium, dat laat zien.
0: Ja,
1: dan wordt het net iets als het atomium in Brussel, weet je?
0: Ja.
1: Het gepolijst aluminium.
0: En dat is
1: heel
0: toch
1: fraai ook.
0: Maar dat wil je dan niet?
1: Dat wilde ik daar niet.
0: Ja.
1: En ik heb dus.

0: En het was, nou, dat is ook een kostenvraag. Dat zijn allemaal afwegingen uiteraard.
1: Uiteraard, maar dat hangt er ook vanaf wat de opdracht is en wat de opdrachtgever ervoor over heeft.
0: Ja, die hele puzzel moet je rond zien te krijgen, ja. Inderdaad. De ambitie van op wat voor termijn het klaar moet zijn, et cetera, et cetera. En nou ja, elk beeld heeft, elke opdracht heeft zijn eigen verhaal. Hè? En ja. Bijvoorbeeld eventjes bij dat beeld blijven, mm-hmm. in Slochteren. Ik had een beeld in Singapore gemaakt, in polyester. En met een Berlijns bedrijf. Met die polyester, had ik door een Duitse kunstenaar collega geadviseerd gekregen. En dat viel zo goed. Die mensen waren zo, ja, de Duitse gründlichkeit en zo, weet je. Dat mm-hmm. echt, ja, ze gingen echt door het vuur, hè, om er iets moois van te maken, vooral.
1: Yeah.
0: En dat waren ook nog Oost-Duitsers, die waren ook nog veel meer gedreven, zeg maar zeggen. Qua mentaliteit ook, eigenlijk. En dus dat ervaar je tot op de dag van vandaag als zeer prettig.
1: Ja, maar dan gaat het dus van dan moet het nog de Singapore. Want het wordt gemaakt dan hier,
0: ja, in Berlijn,
1: Duitsland.
0: Is in Berlijn gemaakt. Ja.
1: En dan moet het naar Singapore.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook een hele onderneming.
0: Ja, met een schip in de containers.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja.
1: Maar dat
0: ja.
1: is ook wel iets wat je allemaal moet aangaan natuurlijk.
0: Dat moet je allemaal aangaan. Maar als je goede mensen om je heen hebt, dan lukt dat.
1: Ja, ja. En is het ook wel eens gebeurd dat je autonome werk hebt gebruikt voor een opdracht? Of is het altijd de opdracht en je maakt daar iets?
0: Nee, ik heb nooit een... Nee. Want ik heb niet zo heel veel beelden gemaakt. En nu toevallig staat er in het museum in Alkmaar een beeld. Waar is hier? Mm-hmm. Dat is een autonoom beeld. Dat is een van de weinige eigenlijk beelden, ook voor binnen. Gewoon de bescheiden, met bescheiden afmetingen.
1: Ja.
0: Wat ik gewoon zo op eigen initiatief heb gemaakt.
1: Ja. Kijk, we praten nu wel, want we hebben gewoon een gesprek over je werk natuurlijk. Maar je bent natuurlijk wel een groot kunstenaar in die zin. Met grote opdrachten buitenland. Je bent internationaal bekend. Nou, je hebt een groot cv wat dat betreft.
0: Ja. Nou ja, het is her en der terechtgekomen, dat klopt. Ja,
1: ja, en we zitten hier in Egmond aan de zee in de studio te praten. Alsof het heel normaal is. Maar,
0: Nou ja. Ik heb ook... even aan Egmond, u moet meteen denken aan dat kerkje wat hier ingestort is in 1741.
1: Ja.
0: En daar hangt een tekening van mij, heb ik gemaakt. Die hangt in de tentoonstelling. Dus Egmond aan zee zit in die tentoonstelling daar.
1: Ja, mooi.
0: In Alkmaar. En dat, ja, ik vond dat zo'n heftig beeld. Mm-hmm. Ja, je moet maar even excuseren dat ik even zo een...
1: Dan maak maar een zijstapje.
0: Een bruggetje maken.
1: Dat is oké.
0: Okay.
1: Ja, nou, dat is ook. Ja, we praten sowieso.
0: Ik vind
1: sowieso,
0: dat leuk,
1: ja.
0: Omdat je zegt over Egmond. Ja, we hebben Egmond. Maar ja, dat is ook een onderwerp. Een ontzettend beeldend en zo. Geschiedenis en die kerken en zo. Dat het afstort en wat het allemaal... De symboliek en zo, weet je.
1: Ja.
0: Dat, ja, prachtig.
1: Ja, maar kijk, van Singapore naar Egmond aan Zee, naar Alkmaar, Den Oever, naar... Ja. Dat is allemaal... Dat is jouw... Leven eigenlijk.
0: Ja, godzijdank, je maakt dat niet helemaal niet uit.
1: Ja, nee, gelukkig niet.
0: Ja. Nee, ik moet je wel eerlijk zeggen van, want de kunstwereld is ook best wel in sommige opzichten heel erg blasé, hè, of zo, heel erg van de kunstkerk en zo, hè. Van of je ergens bij me hoort of niet in een bepaalde categorie, Champions League. Ik vergelijk het wel eens met van zaterdagmiddag voetbal tot Champions League, weet je wel, niveau en alles, hè, van, nou ja, weet je wel, zo.
1: Ja.
0: En dan mensen schermen dat dan ook wel heel erg af en zo, dat stukje waar zij zich bevinden en zo. Dus dat zijn wel, daar heb je gewoon mee te maken, weet je. En ik heb me nooit met lokaal of zo, dat ik het daarvan wilde hebben, begrijp je?
1: Mm-hmm.
0: Dat ik in Den Oever woon is eigenlijk toevallig.
1: Ja.
0: En dat ik vandaaruit heb ik gewerkt. En ook nu met je hoeft niet meer in de stad te wonen om werk te hebben, geef je? Maar,
1: terwijl dat wel vaak gedacht wordt.
0: Vroeger was dat natuurlijk veel meer het geval. Moest je werken. Daar moest je daar zijn waar de mensen waren, waar daar geld uitgegeven werd.
1: Ik hoor het eigenlijk nog steeds wel. Dat mensen zeggen: ja, je moet eigenlijk in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam zijn. Wil je een beetje aan de weg timmeren als kunstenaar?
0: Nou, je moet wel werken aan een netwerk of zo. Dat mensen waar jij waardering voor hebt, die moet je opzoeken.
1: Ja.
0: Die moet je opzoeken.
1: Ja. We gaan nog even naar muziek.
0: Ja.
1: Ja, goed. En want anders komen we er niet. We gaan naar Chic.
0: Oh joh.
1: Ja, leuk. Oké, we gaan even naar de disco. We gaan naar I Want Your Love van Chic.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Tot en met 10 mei, Vrouwen van Verzet in de Boterhal in Horen. En tot en met 17 mei, nog in de Grote Kerk in Alkmaar, Overheated Windmill, videokunst van Jaehoon Park. Dan heb ik van 3 mei tot en met 28 juni, Zonder Titel, werk van KCB-leden in Museum Kranenburg in Bergen. En dan van 4 juli tot en met 23 augustus de tentoonstelling en de zomersalon Ode aan het Water in Kunstalleen Alkmaar. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072-5111-909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Ja, dat was Michael van The Temptations. En ik praat nog steeds met Mark Ruigrok. We praten ondertussen gewoon door in de muziek, hè, Mark?
1: Ja.
0: Ja. We gaan het even natuurlijk ook hebben over de tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Alkmaar. Letters worden beelden. Naar aanleiding van het beeld wat je gemaakt hebt voor de Vronemeer. De Vronemeerwijk in Alkmaar.
1: Klopt.
0: Ja. En dat was een, even heel letterlijk, een hondje. Jouw hondje?
1: Het is gebaseerd op mijn hondje.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk, ja, ik ben een beetje geobsedeerd door het markiesje. Dat is het ras. Dat hondje. Ik heb al meerdere markiesjes gehad. Dat hondje, ja, dat, omdat ik dat astma om me heen heb en zo, daar heb ik geobserveerd en daar wilde ik altijd iets mee. Hè? Ook in, en dat heb ik ook gedaan met foto's, fotowerken die in de tentoonstelling hangen.
0: Ja.
1: En, maar het zit vaak een beetje net als His Master's Voice, een hondje wat wacht, een soort wachtertje.
0: Ja.
1: En ook die porseleinen hondjes die je op de schoorsteenmantel had staan, zo weet je.
0: Ja.
1: En in porselein met goud, al niet te goud. Die kwamen oorspronkelijk uit Engeland. En vissers namen die mee. En zo is het ook in Nederland terechtgekomen.
0: Ja.
1: En,
0: en zo heb je ook het beeld eigenlijk voor de Vronemeer.
1: Ik heb een soort wachtertjes willen maken. Ja. Een nieuwe wijk met twee ingangen, uitgangen.
0: Ja.
1: De Keesman en de Helling. En ik wilde eigenlijk van de baas en bazinnetje zijn uit werken. Komen ze weer thuis. En dat ze het hondje zit op ze te wachten. Die heeft op het huis en de wijk gepast.
0: Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja.
1: En dus ook een beetje het gevoel van thuiskomen.
0: Ja, eigenlijk. Zeker. Ja. En je hebt daar ook wel weer de typografie bij gebruikt.
1: Ja, het monumentale van de letter. Hè, de V, wat natuurlijk ook de V van vrede is en zo. Dat staat voor een heleboel dingen. Hè. Dat kan je allemaal zo invullen uiteraard. Maar het is eigenlijk ook een soort bank uit één stuk gehouden. Die stenen hebben we dus uit de mijn, Belgisch hardsteen. En uit Henegouwen, uit Wallonië. De grootste blauwsteenmijn in België. Carrière du Hainaut. Daar hebben we hem uitgehaald. Twee van die stenen, want het zijn twee beelden. Maar zo'n hele grote steen uit één stuk, dat kan je niet zomaar even van, ja, zaag er maar een stuk uit. Want er zitten brandlagen in.
0: Ja.
1: En als je dat gaat bewerken, dan breekt het.
0: Ja. Ja.
1: Dus je moet dat heel op wachten. Van, oh, dat ze ergens aan het gaan zijn. Dat is een goede plek. Maar inmiddels is die hele industrie gaat heel erg over bekleden van grote gebouwen. En de kunstenaar die de grote steen komt uitzoeken, dat is eigenlijk niet meer. Dat is over middeleeuws. Begrijp je?
0: Ja.
1: En, nee, maar echt waar. Ik heb het daar nog meegemaakt dat daar mannen met een saffie in de mondhoek, hè, zo buiten, die stonden een beetje te hakken en te bikken.
0: Ja.
1: En, maar dat is ook al weg. Dat is ook al weg. Dat doen ze niet meer. He, het is nu alleen maar allemaal net als salami.
0: Zo netjes afsnijden. Ja, plaatjes snijden.
1: Dat is gewoon helemaal weg.
0: Hoe kom je dan tot zo'n idee om het hondje te plaatsen op dat hardsteen?
1: Ik wil dus die stenen van dat die wijken, even inhoudelijk, dat is in één beweging neergezet. Het is dus niet organisch gegroeid, hè, die wijk.
0: Ja, klopt.
1: En dat wilde ik in die steen tot uitbrengen, maar in één stuk. Want ik had hem ook samen kunnen voegen, hè, dat beeld wat het uit. En dan zoals een soort blokkendoos.
0: Ja.
1: Hè, en dat was veel eenvoudiger geweest. Maar dus die moeite vond ik heel belangrijk. Om dat te doen. En we hebben aan de buitenkant ook steeds op een andere manier behandeld.
0: Ja.
1: En dat vond ik ook heel een uitdaging. Samen met Steenhouwer uit Limburg.
0: Mm-hmm.
1: Maar eigenlijk heel klassiek. En ook het kleine bankje met het woord Noord. Met bladgoud erop. Eigenlijk heel klassiek. Dat wil ik gewoon echt heel graag.
0: Ja, dus de inhoud klopt dan met de techniek?
1: Ja.
0: En het materiaal wat je daarbij uitkiest?
1: Ja, die hoeft er niks aan te doen. Wordt alleen maar mooier, bij wijze van spreken. Het
0: ja.
1: moet ook een soort mooi, verouderd mooi. Begrijp je? En het is niet van met verf of met corrosie. Van dat je denkt van, nou, dat mag wel eens onderhouden worden. Het ziet een beetje scharrig uit. Zo, dit is gewoon, goed.
0: Ja.
1: Weet je?
0: En nu de tentoonstelling in het Stedelijk Museum is nog tot 14 juni.
1: Klopt.
0: Daar is wel nu ook dat werk te zien. Of de schetsen van de
1: Vronemeer. Er zijn schetsen van de aanloop om het hondje te modelleren. En inderdaad alle schetsen ervan. En, maar er zijn ook een heel aantal werken met letters die ik een soort spin-off van opdachten. Dat ik het letters driedimensionaal. En een soort meubels. Hè, en waar ik dat mijn hondje op gezet heb. En een foto heb gemaakt. En die hangen daar ook. Dus erg veel. Maar ook veel tekeningen met het onderwerp hondje. Dus daar is het heel erg op gericht. En dat komt natuurlijk door dat voor naar meer. Maar ook omdat dat werk. Het is gewoon echt een keuze om juist dat te laten zien. Hè? Want ik had ook een hele andere tentoonstelling kunnen maken.
0: Ja, het is geen overzicht tentoonstelling van je werk.
1: Nee, dit is echt heel erg voor naar meer gerelateerd. Ja. En ook maar gerelateerd.
0: Zeker.
1: En het is geen overzicht tentoonstelling. Maar ik vond het wel heel leuk om. Het is eigenlijk een soort wonderkamer. Ik wilde heel veel laten zien in die relatief kleine ruimte. Het is geen kleine zaal, geen grote zaal. Het is een beetje middenmaat. Maar we hebben ook in het midden het een en ander gebouwd. Hè? En er is eigenlijk. Want er zijn iets van 70 tekeningen te zien. Dat is echt heel veel.
0: Dat is veel.
1: 70 A4'tjes ingelijst.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk dat tekenen. Want dat is eigenlijk de constante in mijn werk. Dat tekenen. Altijd op A4.
0: Het schetsen.
1: Die tekeningen. En daar gewoon de geesten. Weet je, de vrije loop laten gaan.
0: Ja. En je bent wel vanaf het begin betrokken geweest dan bij de samenstelling van de tentoonstelling.
1: Ja, heel erg. En dan moet ik wel zeggen dat ik dat ook wel heel prettig heb gevonden. Want ze nemen het daar allemaal heel erg. Daar zijn ze ook voor en dat is ook hun vak. Maar ze zijn niet bepaald van grote stappen groot thuis. Op chirurgische wijze pakken ze het op. Tot in het kleinste detail. En dat heb ik ook wel eens heel erg prettig ondervonden. Want zo ben ik zelf ook. Weet je? Van ja, nee, maar dit is toch nog niet zo goed. En dat is ook niet. Dat kan nog wel beter. En ze hebben elkaar dus ook heel erg gecorrigeerd en zo. Van, weet je, dat moet. Iedereen erbij, de directrice erbij, de hoofd. Allemaal mensen steeds erbij. En dus dat was gewoon heel erg goed. Goed.
0: Dat is fijn.
1: Ja, lijkt me.
0: Zeker.
1: Ik wil dat eigenlijk een beetje een soort. Dat het een beetje ook iets had van Tiffany's of zo'n soort luxe winkel, bij wijze van spreken. Weet je? Door die belichtingen zijn er vrij donkere muren. En het licht is maar een derde van wat normaal licht is. Dus het is een beetje donker. Hè? Maar het ligt precies alleen maar op die werken, waardoor die werken een beetje gaan gloeien. Nou, dat is allemaal anders dan vroeger normaal witte muren met kunst aan de muur.
0: Ja, dat is mooi. Nou, dat hebben ze wel vaker trouwens in. Nou, vaker, maar vaak wel wat gekleurdere muren. En niet alleen maar wit.
1: Dat is wel nu heel erg. Zit ook in het Rijksmuseum bijna zwarte muren. Zo is dat. Dat is een enorme trend.
0: Ja, klopt. Dat is zeker
1: dat klopt.
0: Zo. Ja.
1: Dat klopt.
0: En hoe lang geleden zijn jullie begonnen met deze tentoonstelling?
1: Nou, dat zijn we best wel een paar maanden van tevoren om dat allemaal voor te bereiden.
0: Ja.
1: Wordt heel en ook heel nauwgezet voorbereid, ja, klopt.
0: En je wordt dan wel gevraagd al, denk ik, misschien het jaar daarvoor al?
1: Ja, nee, het was wel steeds omdat er met de ruimte en zo, weet je wel. Met vorige directeur, Patrick Vermeel, zo van wanneer zouden we dat kunnen doen en in welke ruimte. Hij ging weg, overgang nieuwe directrice. Maar goed,
0: er gaat wat tijd overheen.
1: Het heeft me verwonderd of verbaasd. Ik weet niet wat het juiste woord is, maar ik heb het als heel plezierig ondervonden van dat ze zo
0: nauwgezet.
1: Heel erbij betrokken waren. Zo.
0: Ja. Het is niet iets wat een museum zomaar doet. Of misschien wat mensen wel denken. Maar er gaat heel veel tijd en energie in.
1: Nou, je moet ook ondertussen weten dat vroeger was er. Ook een kwestie van geld, hè? Was er meer geld? Tentoonstellingen duurden een maand vroeger.
0: Ja.
1: Hè? En nu, dus al bij 3 maanden. Hè? Of langer. Dus kan je veel minder tentoonstellingen maken. Dus je moet wel heel erg goed weten waarom je dat doet. Want je had ook dit of dat kunnen doen.
0: Ja, precies.
1: Hè? Keuze kunnen maken wat je niet gedaan hebt.
0: Ja.
1: En dan is het wel heel erg. En dat is het vervelende. Dat dan heel snel van dingen die misschien een beetje experimenteel zijn of zo, dat die dan niet meer in het museum terechtkomen. Weet je?
0: Dat kan ook, maar dat kan een nadeel zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, het zijn voordelen en nadelen om zo te programmeren.
1: Nou ja, vroeger kon dat gewoon sneller in een omloop. Ja. En dan kon je ook in een museum, bijvoorbeeld een gedeelte van het museum, dingen wat een beetje ad hoc dingen organiseren.
0: Ja.
1: Ik heb ook wel een tentoonstelling gehad, bijvoorbeeld in het Haagse Gemeentemuseum, Kunstmuseum Den Haag tegenwoordig. Mm-hmm. En dan zei de toenmalige directeur zo van, nou, dan halen we die schilderijen weg en dan hangen we jouw werk ervoor op. Nou, dat was heel onorthodox. Weet je?
0: Ja.
1: Dat,
0: maar, dat kan wel natuurlijk, maar vond je dat, is dat een fijne manier om...
1: Nou, dat is gewoon van, hey, we gaan niet alles 5 jaar van tevoren alles precies plannen. We moeten ook ruimte hebben om te improviseren.
0: Nou, dat kan wel. Ja.
1: Er is een gelegenheid die dient zich aan, dat gaan we gewoon doen.
0: Ja.
1: Hè? En dan, ja, dan moet je dus dingen van de muur en alles reorganiseren en dan moet je bewegen. Nou ja, maar goed, dat maak je niet altijd vrienden mee.
0: Nee, dat is ook zo. We gaan nog even naar muziek. Ja, de laatste. Want je had wel een heel lijstje natuurlijk. We hebben niet alles helaas. Maar je had Dusty Springfield. Dat zat ook wel de tijd misschien waar je ook wel in opgegroeid bent. En...
1: Nou, ik vind haar stem en de manier van zingen. Mm-hmm. Zo uit de borst. Zo, dus, dat vind ik heel erg mooi. Heel bijzonder. Dat raakt me enorm.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk heel soort melancholische, weemoedige muziek.
0: Ja. Deze titel ook trouwens. Summer is Over van Dusty Springfield.

0: Ja, Summer is Over van Dusty Springfield. Nou, ik kan eigenlijk wel zeggen dat de winter bijna over is, Mark.
1: Ja, een heel melancholisch nummer.
0: Ja, zeker. Dusty Springfield. We hadden het over je tentoonstelling, Stedelijk Museum Alkmaar. Letters worden beelden. Van dinsdag tot en met zondag zijn ze open, van 11 tot 5. En nog te zien tot 14 juni. Ik zou zeggen, ga zeker kijken. Het is echt wel een bijzonder mooie tentoonstelling geworden. Ik wil bijna nog even vragen wat je aan het doen bent. Maar eigenlijk had ik nog een vraag ook. Want je maakt natuurlijk werk ook veel voor de openbare ruimte. Hè? Dan hebben we het natuurlijk over buiten vooral. Hè? Als
1: Klopt.
0: We het openbare ruimte.
1: Klopt.
0: En merk je dan ook wel, omdat het ook wel bijvoorbeeld langs een snelweg of in parken of wat dan ook. Je hebt dan de opdrachtgever. Maar merk je ook wel hoe bijvoorbeeld voorbijgangers of bezoekers. Krijg je wel eens reacties terug van mensen op je werk?
1: Ik heb dus aardgasmolecuul gemaakt in Slochteren.
0: Ja.
1: En alles wat daar gebeurd is hè, met de verzakken van de grond
0: ja.
1: en de ellende, is dat het symbool geworden van alles wat is misgegaan. Hè?
0: Ja.
1: Dus er zijn heel wat potten met rode verf overheen gegaan. En het is dus heel vaak beklad. En het verbaast dat we niet hebben opgeblazen met Semtex.
0: Ja, dat hè? had gekund.
1: En, nee, maar het is echt
0: serieus
1: geweest. Hè?
0: Ja, precies.
1: En heel veel mensen moesten weg. Het was verschrikkelijk als ik dat beeld al zie. Dan komt al die ellende weer op me af en zo, weet je. Maar gelukkig is want het beeld en het aardgas kon daar niks aan doen. Het zijn de mensen die dat zo georganiseerd hebben. En dat het allemaal voor de winst ging.
0: Tuurlijk.
1: En die mensen eigenlijk veronachtzaamd.
0: Maar het gaat dan inderdaad symbool staan voor iets.
1: Het is symbool geworden. Het is eigenlijk een soort beeldenstorm heeft er plaatsgevonden. Dus als je het vraagt over reactie, nou, dat hebben we
0: dat kan je wel zeggen
1: reactie
0: dan.
1: Gekregen.
0: Ja.
1: Dat begrijp je? En ik heb ook een UFO op het hoofdkantoor van ProRail.
0: Ja.
1: En dat is heel erg, dat is dan heel erg tot de verbeelding sprekend midden in die oude stad. En dat is ook heel erg van door sommige mensen. Ja, maar dat is eigenlijk zo tegen alles in. En zo is een leuke studentikoze grap. Maar eigenlijk, nu moet je het niet meer weghalen. Want ze vinden, het is eigenlijk een soort icoon, zeg maar, tussen aanhalingstekens.
0: Beeld
1: geworden in die stad. Van die toren met dat ding erop. Dat is een heel emblematisch ding geworden.
0: Ja.
1: Maar dat had je van tevoren ook niet kunnen bedenken. En dat vind ik eigenlijk natuurlijk wel het mooie wat je dus kan bereiken als je een geslaagd werk maakt.
0: Ja, en in het buitenland hoor je daar natuurlijk ook ongetwijfeld reacties over van.
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een groot beeld gemaakt in Singapore, maar die hebben helemaal geen traditie met moderne kunst. Die waren echt nog heel veel gebieden lopen ze heel voorop. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En dat is met heel veel geld en dan leeft dat helemaal op. Hè? Bijvoorbeeld met medicijnen ontwikkelen. Ze hadden de beste
0: dat zou je verwachten.
1: Wetenschappers uit de hele wereld daarheen en zo. Maar met kunst was het eigenlijk een beetje een soort nog een soort woestijn, zeg maar. En toen is er uit Japan is er een museumdirecteur uit Tokio gekomen. En die heeft onder andere mij uitgenodigd. En dat was een grote shoppingmall. Want eigenlijk Singapore is één grote shoppingmall. En van Toyo Ito, een geweldige architect.
0: Ja.
1: Japans architect.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En met heel organische, futuristische architectuur. En ik heb daar een hele grote raket in gemaakt. Alsof er dus eigenlijk bezoekers van buitenaardse weten daar geland zijn om ook te gaan shoppen.
0: Ja.
1: Dat past ook heel goed bij de architectuur.
0: Goed. Ja.
1: Begrijp je?
0: Ja, we begonnen met Amerika aan het begin van de uitzending.
1: Ja.
0: En hoe is het in Amerika?
1: Nou,
0: heb je daar.
1: Nee, daar heb ik geen vaste werk of zo.
0: Nee
1: hoor, ik heb een paar werken buiten Nederland hoor. Dus ik ben ook nooit echt zo mee bezig geweest. Het is echt bij toeval. Zeg maar, ik heb eigenlijk altijd. Ik moet wel oppassen, want Nederland staat er bijna allemaal vol met allemaal werken van mij, joh. Nee, maar echt best wel veel.
0: Ja.
1: Weet je wel? En er zijn ook best wel weer weg of verplaatst. Of, heel veel worden nieuw verplaatst. Of het wordt. Ik heb heel voortdurend ook te maken. Dan hebben ze een beeld in de opslag gehad en zetten ze weer terug. Maar dan weten ze eigenlijk niet hoe het geplaatst moet worden. En dan krijg ik een foto en denk ik: wat heb je nou in godsnaam gedaan?
0: Want er zijn weer nieuwe mensen die weten dat
1: niet. Maar hebben ze bijvoorbeeld een stuk van de fundatie steken boven het maaiveld uit. Ze zeggen: ho.
0: Ja.
1: En, weet je, of ik heb totaal geen idee, maar dan vragen ze mij niet. Maar dat is ook echt wel een dingetje, hoor.
0: Ik hoor het vaker van beeldhouwers, hoor.
1: Dat is wel echt wel een dingetje. Jongen.
0: Ja.
1: Maar goed, dus dat gebeurt wel. Nee, maar er is inderdaad best wel heel veel. En nou ja, kijk. Er zijn een heleboel dingen die je gemaakt hebt. En als er zijn een aantal zijn best wel heel goed. Maar er zijn ook wel een paar die van... Oké, als dat weggaat, is er geen tijdelijk project. Is ook goed.
0: Ja. We horen een eindje van het programma. We zijn echt aan het eind van het programma gekomen. Dank je wel. Ja?
1: Graag gedaan.
0: En nogmaals, ga vooral nog even naar de tentoonstelling van Mark... in het Stedelijk Museum Alkmaar. Letters worden beelden. Tot en met 14 juli. Dank je wel. En ik zou zeggen, André, ook weer bedankt. En graag tot de volgende keer. Fijn weekend. En maak er wat van, ook in de kunst. Ja.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Giselle Pellicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Het bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro... omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droog. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk staat file tussen knooppunt Velzen en Beverwijk Oost 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Radio 80 Nieuwsboulevard. De middageditie.

0: This is mine! Get off! No way! Hey!
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Kinderen tot en met 15 jaar kunnen zaterdag 27 juni hun hengel uitwerpen bij de Slotgracht in Egmond aan den Hoef. De jeugdviswedstrijd duurt van 2 tot half 4 en de deelname is gratis. Elke deelnemer wint een prijs, want er is voor iedereen wat. Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats bij Proeverij Egmond.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Dijkenbaard komt met een uitzondering op het parkeerbeleid. Over parkeren is in Heerhugowaard al veel discussie. Het college hoopt een deel van de onvrede weg te nemen met een bezoekersregeling voor bedrijven. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bouwbedrijven die klusjes uitvoeren en bezoekers van bepaalde bedrijven korting krijgen op het parkeertarief. Het is al de 4e aanpassing sinds het omstreden parkeerbeleid werd ingevoerd. De brandweer moest gisteren uitrukken naar een woningbrand in Bergen. Op het dak van een woning aan de Hettelaan waren zonnepanelen in brand gevlogen. Brandweerkorps uit onder meer Bergen, Schorel en Alkmaar werden opgeroepen. Met behulp van een hoogwerker kon ook vanaf bovenaf worden geblust. De brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle. Hoe het vuur precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Een accu tussen houtresten is mogelijk de oorzaak geweest van de brand bij Sortiva in Alkmaar. De brand heeft de installatie waarin metaal wordt gescheiden van houtresten grotendeels vernield. De installatie verwerkt hout tot biomassa voor verbranding in de centrale van HVC. 4 medewerkers hebben tijdens het blussen rook ingeademd, maar zijn met de schrik vrijgekomen. Een groep jongeren heeft in Heilo het voormalige clubhuis van de Hells Angels aan de Kanaalweg gekraakt. De jongeren in de leeftijd van 20 tot 35 jaar komen uit de hele regio Alkmaar. Veel wonen nog bij hun ouders en zeggen het wachten op een sociale huurwoning zat te zijn. Afgelopen weekend hebben ze een kraakactie aangemeld. Burgemeester Ten Druggekaat heeft aangifte gedaan bij de politie. De gemeente beraadt zich nog op vervolgstappen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg organiseert een tentoonstelling met werken uit het oeuvre van Marit Tomqvist. In de tentoonstellingen zijn tekeningen te zien die Marit Tomqvist uit Zweden gedurende 37 jaar kunstenaarschap maakte. De illustraties zijn poëtisch, sprookjesachtig en prikkelend voor de fantasie. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 's morgens tot 5:00 's middags te bezoeken.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4:00. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Er is een nieuw omgevingsprogramma Landelijk Gebied. Dit programma gaat over natuur, de landbouw en het landschap in het buitengebied van de gemeente. Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom, rond de dorpen van Schorrel, Bergen en de Egmonden. De gemeente gaat samen met inwoners, agrariërs en organisaties maatregelen uitwerken om het buitengebied zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de toekomst. Deelprogramma's zijn natuur inclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel en landschapskwaliteit. Dit wordt pas later dit jaar vastgesteld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en de omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarop een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaars de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer, 2 kilometer file bij de Koentunnel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Korte Verhalenclub Bergen houdt op dinsdagmiddag 12 mei een bijeenkomst van het Schrijfcafé. Het thema van mei is de eerste vakantie zonder ouders. Deelname is gratis, koffie of thee kost 1 euro, alleen contant te betalen. Het Schrijfcafé is te vinden op het Binnenhof 9 bij Welzijn Bergen. Elke dinsdagmiddag van 2 tot 4 uur.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80.

50 nieuwsboulevard. Wordt nog werd beoefend. De bezwaren van bewoners van Heerhugowaard tegen de komst van padelbanen in hun buurt zijn ongegrond verklaard. De Heerhugowaarders streden tegen de geluidsoverlast die de padelbanen aan de Oosthangend zouden veroorzaken. Ze wilden onder andere strakkere openingstijden afdwingen. Maar de bezwaarcommissie van de gemeente Dijk en Baard gaf de bewoners geen gelijk. De buren overwegen nu naar de rechter te stappen. In Bergen is een fietser gewond geraakt bij een ongeval op de Lauwdorfsweg. Volgens de politie kwam de fietser ten val na een botsing met een loslopende hond. Hulpdiensten waren er snel bij. De fietser moest behandeld worden door ambulancepersoneel en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. Bij een woning aan de Hertelaan in Bergen heeft gistermiddag brand op een dak gewoed. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en een hoogwerk om het vuur te blussen. Korpsen uit Bergen, Alkmaar en Schorel hebben samengewerkt. De politie heeft de straat afgesloten voor de veiligheid. Na enige tijd was de brand onder controle. Mogelijk zijn zonnepanelen de oorzaak, maar dat wordt nog onderzocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Egmond aan de Hoef vindt van 19 tot en met 31 mei een unieke locatietheatervoorstelling plaats op de ruïnes van het kasteel van Egmond en zelfs op het water. Dit spektakel, dat onderdeel uitmaakt van de karavaan, is een bijzondere bewerking van drie meesterwerken van Joost van Vondel, namelijk de Adam in Ballingschap, Lucifer en Gijsbrecht van Amstel.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De 19e editie van de ondernemingsverkiezing Noord-Holland komt eraan. Op woensdag 27 mei wordt bepaald welke bedrijven uit onze dynamische provincie zich de beste van 2026 mogen noemen. Presentator Rens de Jong over het ondernemershart, huppel op ongemakkelijke lakschoenen en de finale avond.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen-Delft en Knobbestaandam 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Van 14 mei tot en met 15 juni werkt Rijkswaterstaat aan de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. De meeste hinder is van 18 mei tot en met 15 juni. Dan werkt Rijkswaterstaat op de weghelft richting Uitgeest.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade 6 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Dijkenbaard komt met een uitzondering op het parkeerbeleid. Over parkeren is in Heerhugowaard al veel discussie. Het college hoopt een deel van de onvrede weg te nemen met een bezoekersregeling voor bedrijven. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bouwbedrijven die klusjes uitvoeren en bezoekers van bepaalde bedrijven korting krijgen op het parkeertarief. Het is al de vierde aanpassing sinds het omstreden parkeerbeleid werd ingevoerd. De brandweer moest gisteren uitrukken naar een woningbrand in Bergen. Op het dak van een woning aan de Hettelaan waren zonnepanelen in brand gevlogen. Brandweerkorpsen uit onder meer Bergen, Schorel en Alkmaar werden opgeroepen. Met behulp van een hoogwerker kon ook vanaf bovenaf worden geblust. De brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle. Hoe het vuur precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar een groep van 4 vermoedelijk minderjarigen die betrokken zijn geweest bij de beroving en mishandeling van 2 jongens op station Castricum afgelopen februari. Eentje werd meerdere keren geslagen en de ander kreeg ook klappen en moest spullen afstaan. De jongens krijgen 1 week de tijd om zich te melden bij de politie. Doen ze dat niet, dan worden ze herkenbaar in beeld gebracht. Jamie Shalders, de nummer 4 op de kandidatenlijst van D66, wordt de opvolger van het afgetreden D66-raadslid Erik Hoordijk. Hoordijk trad af nadat in de gemeenteraad verwijten klonken over mogelijke belangenverstrengeling. De 26-jarige Jamie Shalders is de zoon van het VVD-raadslid Renata Shalders. Moeder en zoon zijn van plan om hun relatie in de raad van Castricum zo professioneel mogelijk te houden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurmonumenten organiseert op donderdag 21 mei een wandelexcursie door de Weidenes bij Bergen. Het bloemrijke weidegebied ten zuiden van het dorp is een groene oase met orchideeën, bloeiende graslanden en diverse vogels. De excursie duurt van 2:30 tot 4:30. Deelnemers verkennen dit bijzonder vaak drassige gebied te voet. Stevige wandelschoenen zijn aan te raden. Aanmelden is verplicht via www.nm.nl/natuurgebieden/weidse-polders.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In het Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Berg heeft onlangs een nieuwe licentie voor zwemvaardigheid behaald. Deze licentie is begin dit jaar door de Nationale Raad Zwemveiligheid ingevoerd. Het zwembad sloot direct aan bij de bijbehorende cursus en mag dit onderdeel nu ook aanbieden volgens de nieuwste richtlijnen.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam 3 kilometer file. De vertraging tot ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Streekstad Radio Nieuw. Ik ben Bart Meijer. De kegelsport uit Alkmaar. Liefhebbers vanochtend in het kegelhuis in de Hoef, maar dat gebouw krijgt een alternatieve baan kon niet meer rondwijken na ruim 120 jaar uit. Het was de laatste plek zo populaire sport. Goedemiddag, dit is Streekstad Radio Nieuw. Ik ben Bart Meijer. De kegelsport uit Alkmaar. Liefhebbers vanochtend in het kegelhuis in de Hoef, maar dat gebouw krijgt een alternatieve baan kon niet meer rondwijken na ruim 120 jaar uit. Het was de laatste plek zo populaire sport nog werd. Goedemiddag, dit is Streekstad Radio Nieuw. Ik ben Bart Meijer. De kegelsport uit Alkmaar. Liefhebbers vanochtend in het kegelhuis in de Hoef, maar dat gebouw krijgt een alternatieve baan kon niet meer rondwijken na ruim 120 jaar uit. Het was de laatste plek zo populaire sport nog werd beoefend. Gisteren uitdrukken naar een berg, woning aan de Hettelen, waren zonlogen. Branden meer bergen, school en alkbeelwerken kon ook bovenaf worden blust. Brand het vuur snel onder controle, precies kon staan.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gejut, Kust en Vliegwerk hadden de handen ineengeslagen en in hun pand in Egmond aan Zee maakten ze een mooi moment mogelijk voor de bewoners van het Doris Rijkersplein, die in onzekerheid verkeerden over het voortbestaan van hun woning. Als we dat met velen doen, ontmoeten dan, kan vrijheid blijven bestaan. Zo staat het op de website van het comité 4 en 5 mei. Daarom zijn de vrijheidsmaaltijden ontstaan. Inmiddels vinden die op 5 mei op meer dan 1500 plekken in Nederland plaats.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken en het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand in de regio. De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Behalve op de A7 Zaanstad-Horen. Daar sta je wel 10 minuten in de file tussen Zaandam en Purmerend. En iets meer oponthoud ook op de A10 bij knappend Koenplein. Daar is de vertraging nu ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Een heerlijke plaat uit de eind jaren 80 hoorde hier op Radio 80 voor de Kust en Duinstreek van Alexander O'Neill en Criticize. Welkom, dit is de Good Afternoon Show op deze vrijdagmiddag. We zijn de komende uur bij met alleen maar lekkere muziek. We gaan nu even naar de

0: één dag. Echt hartstikke lachen.
1: Hij was leuk, hè, van Jochem Meijer en Mijn Dag. Dat zijn van die platen die je niet te vaak moet horen. Maar als je ze dan wel eens hoort, dan denk je, ah, best grappig toch eigenlijk. En Jochem Meijer kennen we natuurlijk allemaal wel. We gaan nu naar een oudje van Elvis Presley toe.

0: This is mine! Get off! No way! Hey!
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Alle 6 stranden van de gemeente zijn ook dit jaar weer beloond met de blauwe vlag. Deze vlag staat symbool voor het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden kustgebieden. De vlag mag het hele jaar wapperen. Het gaat om de volgende stranden: Kamperduin, Hargen, Schorrel aan Zee, Berg aan Zee, Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Daarnaast heeft de strand van Kamperduin ook de groene wimpel ontvangen voor natuur en natuurbeleving.

Here comes the weekend. Nou, dan kunnen we op deze tijdstip op de vrijdagmiddag, 20 minuutjes over 4 gordel tussen, wel aan denken hoor. Want wat ga je allemaal doen dit weekend? Ga je misschien sporten, hardlopen, voetballen of gewoon lekker achterover zitten op je bank? En dan luister je natuurlijk naar Radio 80. Want ook dit weekend hebben we natuurlijk heel veel mooie programma's. Zoals bijvoorbeeld Best Wakker, Typisch 80 en nog veel meer op jouw zaterdag en zondag. We gaan terug in de tijd.

Donnie deed het samen met Yves Berendsen en Nachtenlang. Tijd nu voor onze popdiva. Hier is Madonna met haar plaatje Don't Tell Me.

van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl.

0: internet aankopen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de meeste wegen heb je niet meer dan een minuut of vijf vertraging. Behalve op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Daar is de vertraging wel 10 minuten. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij Leimuiden ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alle stranden langs de Noordzeekust hebben weer de blauwe vlag gekregen. Die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. Ook jachthavens kunnen de blauwe vlag krijgen en dat was het geval in Uitgeest en Akersloot. Een extra blijk van waardering was er voor Kamperduin. Dat strand ontving ook de groene vlag voor de bijzondere natuurbeleving van het strand met zijn lagune. De bezwaren van bewoners van Heerhugowaard tegen de komst van padelbanen in hun buurt zijn ongegrond verklaard. De Heerhugowaarders streden tegen de geluidsoverlast die de padelbanen aan de Oosthangend zouden veroorzaken. Ze wilden onder andere strakkere openingstijden afdwingen. Maar de bezwaarcommissie van de gemeente Dijk en Baard gaf de bewoners geen gelijk. De buren overwegen nu naar de rechter te stappen. In Bergen is een fietser gewond geraakt bij een ongeval op de Lauwdorfsweg. Volgens de politie kwam de fietser ten val na een botsing met een loslopende hond. Hulpdiensten waren er snel bij. De fietser moest behandeld worden door ambulancepersoneel en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. Bij een woning aan de Hertelaan in Bergen heeft gistermiddag brand op een dak gewoed. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en een hoogwerker om het vuur te blussen. Korpsen uit Bergen, Alkmaar en Schorel hebben samengewerkt. De politie heeft de straat afgesloten voor de veiligheid. Na enige tijd was de brand onder controle. Mogelijk zijn zonnepanelen de oorzaak, maar dat wordt nog onderzocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Mijn naamgenoot. Maar één ding kon hij beter dan ons. Muziek maken, Cock Robin en Just Around the Corner. We gaan nu luisteren naar Offenbach en Miles Away.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vroeger ging ik altijd op de achterbank zitten. Dan hoorde je het beste het geluid van de motor. Die klonk als een stofzuiger. Zo sprak een van de passagiers vorige week zaterdag bij de eerste rit. Voor vrijwilligers en sponsors van de stofzuiger. De bus ging van 1956 tot 1971 door Bergen en omgeving. Nu reed hij weer richting Kamperduin, net als vroeger.

Van Velsen en Sing Sing Sing. De Spice Girls gaan nu voor ons zingen. Met de plaat Too Much. Maar hierna is het even klaar met dat Sing Sing Sing. Want we gaan naar de reclames toe. De ANWB Verkeersinformatie en ook natuurlijk het NOS nieuws van 5 uur. Daarna is er weer genoeg gezang te horen op je radio. Dus blijf daarvoor lekker luisteren. Spreek je zo meteen weer.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij Rederij Doeksen. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. Er staat maar één file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En dat is de file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Buiten en de afrit Lelystad Airport is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Good afternoon met Robin.

beat blijft lekker, hè? En die gitaar ook erin. Brad Adams. En Round to You hier in het tweede uur van de Good Afternoon Show. De vrijdagmiddageditie. Nu met muziek van Robert Hemmert. En moet dat nou?

Jason Derulo met een plaatje die ik eigenlijk, ja, vroeger toen ik nog kind was, toen ging ik altijd mee met mijn collega Bart Veuls naar de radio. Toen hij zijn programma op dinsdagavond presenteerde. En vroeg ik wel eens met enige regelmaat de plaat van Jason Derulo en One to One me aan. Ja, dat zijn oude vergeten tijden voor mij. Maar dan herinner je zo'n plaat er toch weer even aan. We gaan nu luisteren naar Bruce Springsteen en The Secret Garden with Strings.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Burgemeester Jaap Bont heeft mevrouw Hafkamp uit Bergen vorige week zaterdag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in de raadzaal van Sportcentrum De Beek in Bergen.

Een heerlijke plaats zo op vrijdagmiddag aan het einde van je werkweek. Waarschijnlijk zit je al in de auto naar huis. Of ben je nu natuurlijk nog aan de borrel voor de vrijdagmiddagborrel. Kan allemaal. We gaan nu luisteren naar Spargo uit de jaren 80 komt deze plaat. En Sometimes.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wakey, wakey! Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
6: Oeh, oeh, oeh, oeh.
7: Kees, ben je daar?
8: Ja? Ja?
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
7: En doen we het stil op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. Er staan een paar korte files die niet meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Alleen op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Lelystad Airport is het oponthoud 10 minuten. En op de A7 Zaanstad-Horen bij Weidewormer ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een combinatie van 3 bedrijven mag 112 woningen gaan bouwen in de Herugowaardse nieuwbouwwijk Land van Groen. De gemeente Dijk en Waard schreef eerder een aanbesteding uit en die is dus gewonnen door de 3 bedrijven. Die vormen samen ontwikkelcombinatie OCH. De combinatie bestaat uit een bedrijf uit Hoofddorp en de Herugowaardse bedrijven Botbouw en Bellevue Wonen. Land van Groen is de nieuwe naam voor de locatie Westpoort. De gemeente Dijk en Waard komt met een uitzondering op het parkeerbeleid. Over parkeren is in Herugowaard veel discussie. Het college hoopt een deel van de onvrede weg te nemen met een bezoekersregeling voor bedrijven. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bouwbedrijven... De gemeente Dijk en Waard komt met een uitzondering op het parkeerbeleid. Over parkeren is in Herugowaard veel discussie. Het college hoopt een deel van de onvrede weg te nemen met een bezoekersregeling voor bedrijven. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bouwbedrijven die klusjes uitvoeren en bezoekers van bepaalde bedrijven korting krijgen op het parkeertarief. Het is al de 4e aanpassing sinds het omstreden parkeerbeleid werd ingevoerd.

band INXS en Suicide Blonde op Radio 80. We gaan zometeen de agenda openen. En we gaan kijken wat er allemaal te doen is in Egmond, Bergen, Schorl, Groet en de wijde omgeving. Dus laat je radio daarvoor lekker aanstaan. Tot die tijd kan je hier genieten van Coldplay en de plaat The Speed of Sound.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De dodenherdenking op de algemene begraafplaats in Bergen trok vorige week zondagavond veel belangstelling. Rond het ereveld verzamelden zich honderden mensen om samen stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en geweld.

de band Direct and Won't Fall. Ik bedank je voor het luisteren. Dit was dan weer de Good Afternoon Show. Op deze vrijdagmiddag 8 mei van het jaar 2026. Ik wens je een mooi weekend toe. Aankomende woensdag ben ik er weer. Met de woensdagavondshow natuurlijk. En tot die tijd het hele weekend live gepresenteerde programma's op Radio 80. This time, dat zeggen ook die Imagine Dragons. Nou, dan zal ik er maar mee stoppen.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. Judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Dip chip.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Regio Nieuws. Sport. Sport. De agenda. Agenda. Het weer. Het weer. En meer. En luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de kust en

0: B. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alle stranden langs de Noordzeekust hebben weer de blauwe vlag gekregen. Die vlag symboliseert het internationale keurmerk voor veilige, schone en goed onderhouden stranden. Ook jachthavens kunnen de blauwe vlag krijgen en dat was het geval in Uitgeest en Akersloot. Een extra blijk van waardering was er voor Kamperduin. Dat strand ontving ook de groene vlag voor de bijzondere natuurbeleving van dit strand met zijn lagune. De gemeente Dijk en Waard komt met een uitzondering op het parkeerbeleid. Over parkeren is in Herugowaard veel discussie. Het college hoopt een deel van de onvrede weg te nemen met een bezoekersregeling voor bedrijven. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bouwbedrijven die klusjes uitvoeren en bezoekers van bepaalde bedrijven korting krijgen op het parkeertarief. Het is al de vierde aanpassing sinds het omstreden parkeerbeleid werd ingevoerd. De politie is op zoek naar een groep van 4 vermoedelijk minderjarigen die betrokken zijn geweest bij de beroving en de mishandeling van 2 jongens op station Castricum afgelopen februari. Eentje werd meerdere keren geslagen en de ander kreeg ook klappen en moest spullen afstaan. De jongens krijgen 1 week de tijd om zich te melden bij de politie. Doen ze dat niet, dan worden ze herkenbaar in beeld gebracht. In Bergen is donderdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een ongeval op de Lauwdorfsweg. Volgens de politie kwam de fietser ten val na een botsing met een loslopende hond op de weg. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De fietser moest behandeld worden door ambulancepersoneel en is daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is nog niets bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden twee mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
5: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
4: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We hebben een hele leuke gast in de uitzending vandaag. Ik praat zo meteen met Mark Ruigrok. Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het Stedelijk Museum Alkmaar. En we gaan praten over zijn tentoonstelling Letters Worden Beelden. Zeer voor je dat je in de studio bent, Mark. Maar we gaan beginnen met muziek natuurlijk. Ook muziek die Mark heeft uitgekozen. En we beginnen met Little Green Bag van de George Baker Selection.

0: Ja, ik was alweer in de uitzending. Dit was de Little Green Bag van George Baker Selection. Uitgekozen door Mark Ruigrok. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je helemaal uit Den Hoever wilde komen hier in de studio in Egmond.
1: Ja, zo ver weg is het niet.
0: Nee, zo ver weg is het niet. We hebben je uitgenodigd naar aanleiding van je expositie in Stedelijk Museum Alkmaar. Ja. Tot en met 14 juni, zei je net, nog verlengd.
1: Ja.
0: En dat is fijn natuurlijk om te horen.
1: Ja, dat is wel apart, want het was eerder tot 1 april.
0: Ja.
1: Of eind maart, zeg maar. Laatste dag van maart. En, maar er is zo'n allemaal omstandigheden. Maar ik neem aan ook dat ze het ze vinden het ook een heel fijne tentoonstelling, hè?
0: Ja.
1: Dus daarna hebben ze het verlengd, maar dat zit nog wel 10 weken langer.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker.
1: Mensen hier die hebben nog ruim de gelegenheid om het te gaan zien.
0: Ja, het heet Letters worden beelden.
1: Ja.
0: En je bent beeldhouwer. Je werk is wel een combinatie tussen grafische typografie en beeldhouwwerk. Omschrijf ik dat goed?
1: Ja, dat is goed. Ik ben een beetje mijn werk. Het karakter is, dat gaat overal tussendoor. Het heeft met fotografie, met tekenkunst, met schilderkunst, met video soms, met beeldhouwkunst te maken. Met eigenlijk een beetje alles ertussen, de tussengebieden. Hè, tussen de hoofdgenres, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: En daar voel ik me eigenlijk het beste thuis.
0: En juist de typografie, hè, want ook letters, woorden, dat zijn wel onderwerpen. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja, in mijn vroege jeugd eigenlijk altijd letters driedimensionaal tekenen. En dus eigenlijk als bouwsel. Hè? Dus de kapitalen. En dat is eigenlijk een soort, ja, uit een kubus. Hè? Of uit een cirkel. Hè? De O. Hè? En zo, weet je. Alles wat ermee gedaan is, altijd super interessant. En als je het driedimensionaal maakt, nou, dan heb je sculptuur, eigenlijk beeldhouwkunst.
0: Ja.
1: En de betekenis dan ervan. Als je er woorden van maakt.
0: Ja, en heb je ooit wel eens gedacht om toch grafisch vormgever te worden? Want uiteindelijk is het wel beeldend kunstenaar geworden.
1: Ja, maar dat. Nee, want grafisch vormgever vind ik allemaal mooi en aardig. Maar vind ik niet. Dat is toch alleen maar. Eigenlijk alleen maar vorm. En voor mij is eigenlijk. De vorm is. Het gaat toch vooral eigenlijk om de inhoud, om het geheel. Hè? En. Dus het dat kunstkarakter, dat komt eigenlijk ook omdat ik uit een familie kom van kunstenaars.
0: Ja.
1: En dat mijn grootvader was beeldhouwer en dat die woonde naast ons. En dat was eigenlijk altijd mijn, ja, daar ben ik mee groot geworden. Dus dat was eigenlijk het normale voor mij.
0: Ja, dus het autonoom is eigenlijk belangrijker dan het toegepast.
1: Nou, hij maakte eigenlijk toegepaste kunst.
0: Ja.
1: En altijd in de opdracht. Hè? En dan, hij was echt nog een 19e eeuwer. En vrij ouderwets en traditioneel. Hè, de ruiterstandbeelden.
0: Ja.
1: Maar ik ben er gewoon, dus met dat hele, daar ben ik mee opgegroeid. En mijn grootvader heeft mij ook echt aan de hand genomen. En naar een kunstenaar in Den Haag. Ik kom uit Den Haag, Voorburg Den Haag. Gebracht van, nou, je moet op tekenles en zo, weet je. Dus zo is het.
0: Zo is het gekomen. Ja, en wel een opleiding gedaan in kunst?
1: Ja, maar ik heb een blauwe maandag heb ik Rijksacademie en Atelier 63 Haarlem gedaan. Maar het was allemaal zo kortstondig en dat voegde totaal niet. Dus ik zie mezelf eigenlijk hoofdzakelijk als autodidact.
0: Ja, toch wel.
1: En
0: wanneer is het succes gekomen?
1: Poeh, nou. Oh, dat is wel een moeilijke vraag. Succes, wat is succes?
0: Nou ja, vanaf wanneer ben je gaan exposeren in grote musea? Of wanneer is dat echt booming geworden?
1: Nou, ik geloof dat ik ergens begin jaren 80 of zo mijn eerste serieuze, 79, 80, mijn eerste serieuze tentoonstelling had. Toen was ik begin 20, zo of halverwege.
0: Ja.
1: En
0: dat is vroeg, ook toch wel?
1: Ja. Maar dan eigenlijk vrij snel. Ik weet niet, ja, ik ben uit mijn hoofd. In 1983 ben ik bij een galerie terechtgekomen, wat eigenlijk een architectuurgalerie was in Amsterdam. Maar zij wilden ook kunstenaars hebben die verwantschap hadden met architectuur. En dat had mijn werk uitgesproken. En bij haar dat. Bij haar viel dat heel erg in goede aarde. Dus meteen was het raak eigenlijk toen ik bij haar exposeerde. dat ook het publiek en zo, wat er kwam. Dat een beetje dat tussengebied, hè, van mm-hmm. architecten kunnen ook kunstenaar zijn.
0: Ja.
1: En meer die kant uit tenderen. En dus dat spreekt mij heel erg aan.
0: En is dat wel veranderd, je werk, in de loop der jaren?
1: Nou, dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik wel. Nee, dat heeft zich ontwikkeld gewoon van dat ik ben wel ook een beetje een. Ik ben heel vaak. Er zijn een heleboel dingen die wil ik een keer gedaan hebben om te weten wat het is. En dan ga je er of mee door, of je zegt van nou, dat heb ik geprobeerd en was aardig. Maar nu ga ik weer wat anders doen.
0: Nu is het klaar.
1: Ja.
0: Maar in het begin dan, was je toen ook al bezig met die typografie en die vermenging
1: die letters,
0: van de kunsten?
1: Ja, mijn eerste beeld was in 1981. En dat waren Engelstalig. Want ik was, misschien moet ik dat even vertellen, want ik was als 17-jarige ben ik naar New York gegaan. En ben ik bij een Amerikaanse kunstenaar heb gewerkt als assistent, Robert Indiana.
0: Mm-hmm.
1: En hij had,
0: dat is nogal een bekende, hè?
1: Dat is van die love schilderijen, ja. Met die gekantelde mm-hmm. O.
0: Zeker.
1: Nou, dat was echt een pop-kunstenaar, pop-art kunstenaar op dat moment. Heel succesvol.
0: Mm-hmm.
1: En dat paste heel erg bij mij, weet je.
0: Hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, ik had dat in het begin jaren 70 zo. Er waren veel Amerikanen waren gevlucht, hè, voor de Vietnamoorlog. Deze deserteren. Hè. Dus ik was ook als 17-jarige in Amsterdam op de Rijks. Hè, zoals je net vertelde. En dus veel Amerikanen die uit New York, dus onder andere. En die gaven me een hele lijst met adressen mee. Van, oh, wil je naar New York? En dan moet je daar gaan. En daar gaan we een hele lijst met allemaal Robert Rauschenberg en allemaal hele beroemde mensen. Dan gaf hij me mee van, dan moet je daar langs gaan. Hè?
0: En wat heb je gedaan?
1: Bij een aantal. Maar ik was ik was 17. En dat was toen. Ja, dat noemen ze living in driving in the fast lane.
0: Ja, living on the edge bij, hè?
1: Driving in the fast lane.
0: Yeah.
1: Het was heel veel experimenteren, drift, ook van mijn kant. Hè, met drugs. Het was seks, drugs en rock'n'roll.
0: Dat was wel de tijd.
1: Dat was het. Maar het was zo heftig.
0: Ja. Yeah.
1: Ik kwam ook in zo'n scene van wat daar toen het top of the bill was op dat moment. En ik was bij nu Robert Indiana. En dat was allemaal een beetje te veel, te intens.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik niet zo lang volgehouden.
0: Dat kan ik me voorstellen. Ja, 17 is natuurlijk ook wel heel jong.
1: Ja, dat is heel jong.
0: Ja.
1: Dat is heel jong. Ja, je kan er bij wijze van spreken ook nog een trauma aan overhouden.
0: Nou, het is gelukkig niet gebeurd, neem ik aan.
1: Nee,
0: gelukkig niet. Maar ik kan me voorstellen dat het heel heftig is. Want je gaat daar in je eentje naartoe, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan ben je 17 en dan gebeuren er overkomen je ook dingen, neem ik aan.
1: Nou, in 1971 zo was dat. En toen was het een hele vieze, gewelddadige, ruige, vuige stad.
0: Ja.
1: Echt niet te weinig, hoor. Ik ben mm-hmm. ook overvallen, mm-hmm. achterna gezeten door criminelen, mensen die wilde beroven.
0: Ja.
1: En ik ben,
0: je hebt van alles meegemaakt.
1: Alles meegemaakt, ja.
0: Ja, ja.
1: En, maar ook heel veel ontzettend veel leuke dingen. En ook in die rock'n'roll scene en zo. Er was toen een groep, de New York Dolls. Dat was toen het allerhipste.
0: Mm-hmm.
1: En met die gasten ging ik om toen daar. En die hadden allemaal optredens in de stad in. Er was allemaal feesten en muziek. Hè?
0: Hmm. Maar die kunstenaars zoals Indiana hebben je wel gevormd in je werk.
1: Ja, nou, dat, ja. Om er zo naar te kijken, ja. Mm-hmm. Dus tekst. Hè, tekst. Hè, heel emblematisch. Hè? En teksten gewoon als zodanig in de kunst, in de beeldende kunst of zo, is niet heel erg. Dat is niet heel erg gangbaar. Dat is eigenlijk nooit zo geweest.
0: Nee.
1: Zo, weet je. En ja, teksten, driedimensionaal buiten of zo. Ja, we kennen teksten alleen maar van geboden of dingen van waar je heen moet en waar je niet heen moet. En gebodsborden en zo. Of reclameborden,
0: ja.
1: Vooral. Maar. Dus poëzie, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar visuele poëzie. Concrete poëzie, eigenlijk beter gezegd. Dat kom je niet zoveel tegen.
0: Nee, klopt.
1: Maar je moet ook wel een beetje oppassen. Want heel snel is het ook een beetje van, oké, dan gaan we weer. Weet je wel?
0: Ja, dat moet geen maniertje worden.
1: Nou, Ik vind bijvoorbeeld Lutzenberg een geweldige dichter, maar ik hoef niet op een gebouw te hebben zien staan van alles van waarde is weerloos of zo. Dat hoef, dat, die zin die ken ik wel heel erg goed.
0: Goed, we gaan even naar muziek. Ik vind het wel een mooi bruggetje. We gaan even naar muziek. We gaan naar Bob Dylan. Wel ook de tijd, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: We gaan naar I Want You van Bob Dylan.

0: En dat was Bob Dylan met I Want You. En ik praat met Mark Ruigrok over zijn werk, onder andere. En we hadden het net over die ontwikkeling. Hè? Als kunstenaar vanuit Amerika ben je teruggegaan naar Nederland.
1: Naar Amsterdam.
0: Amsterdam?
1: Ja.
0: Ja.
1: En voordat ik ging, was ik op de academie geweest. Maar dan was ik veel te jong en alles veel te veel kwam op me af. En dus, maar dat had zo'n impact, dat die Amerika-reis, zo heftig. Daar ben ik een behoorlijke een beetje terugslag van, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Daar heb ik wel een paar jaartjes nodig gehad om gewoon op mezelf eigenlijk een richting, een beetje je eigen kompas te vinden.
0: Ja, en hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, door mijn toenmalige partner, ze was kunstenares, een Duitse kunstenares. En wij hadden alle twee op een gegeven moment een atelier in Amsterdam. En we gingen gewoon alle twee aan het werk en dat stimuleerde enorm wederzijds. En dus gewoon voluit daarin gedoken eigenlijk.
0: Ja, en als je dan terugkijkt bijvoorbeeld hè, naar je werk, die ontwikkeling. Hoe kijk je daarop terug? Die ontwikkeling en tot en met nu eigenlijk? Want je bent natuurlijk altijd wel beeldend kunstenaar geweest. En altijd dat wel volgehouden, neem ik aan.
1: Ja.
0: Het is best moeilijk om toch wel een goede carrière daarin te hebben. Hoe kijk je daarop terug?
1: Nou, zeker nu, in welke tijden we nu beland zijn, dat als ik nu jong was, dan was dat een heel ander verhaal geweest. Mm-hmm. Ik heb natuurlijk tijden het geld klotste niet tegen de muren, maar het was wel, er was veel meer geld beschikbaar, sowieso. Er waren veel meer kansen, er waren veel minder mensen die zich kunstenaar noemden, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus het was het was eigenlijk veel misschien wat makkelijker, mm-hmm, eigenlijk.
0: Ja, ja. En is er nou iets waarvan je nu zou zeggen dat zou ik anders aangepakt hebben?
1: Wat misschien in de weg heeft gezeten, mijn ambitie of zo, is misschien mijn eigen luiheid.
0: Ja.
1: Ja, dat ik ben niet heel erg iemand van. Ik heb nooit kunnen zien van. Weet je, zo'n arbeidsethos, hè? Van, mm-hmm, je gaat naar je atelier.
0: Van 9 tot 5 in je atelier zijn.
1: Nee, zo weet je, want er moet kunst komen.
0: Ja,
1: weet je wel?
0: Je moet aan het werk.
1: Nee, zo werkt dat bij mij niet. Ik heb heel beste dingen 's nachts gemaakt. En gewoon een beetje in één flow, zeg maar, in één beweging. Hè? En het is steeds beter. En dan krijg je weer een tijd stilte. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
0: Ja.
1: Dat is nog steeds zo.
0: Ik zou niet 's nachts kunnen werken, hoor.
1: Nee, je hebt het je niet eigen gemaakt.
0: Nee. Nou ja.
1: Het is heel fijn, want het is stil. De wereld is rustig.
0: Dat snap ik ook. Ja.
1: Dus dat is er wel heel erg fijn, hoor. Maar je moet dus wel dan helder zijn.
0: Mm-hmm.
1: Huh? Maar er moeten misschien wel nog wat extra impulsen zijn dat je dat doet. Zomaar die gedrevenheid of zo.
0: Ja. Maar hoe ziet zo'n werkdag er dan bij jou uit? Ja, je gaat naar je atelier en dan ben je met schetsen, je hebt opdrachten.
1: Klopt. Nou, bij de opdrachten is het wel zo, want dat heb ik eigenlijk van begin af aan gedaan. Het is bij mij altijd autonoom werk. Hè? Dus het is gewoon een soort visueel gedicht maken.
0: Ja.
1: En opdrachten. En daarin van, nou, is een locatie, is een vraag, er is een bedrag, er is een ambitie. En dat heeft bij mij altijd wel heel erg gewerkt. Om beginnen bij mij de raderen te draaien. En dan weet ik eigenlijk behoorlijk snel van wat ik wil. En dan eigenlijk, ook al zeg ik het zelf, best wel goed om het dan te regisseren dat het er komt.
0: Ja, maar het zijn grote werken over het algemeen.
1: Het zijn grote werken. En ik ben dus zelf nooit geweest. Ook een ambachtsman voor, mm-hmm, beeldhouwen. Hè? Dus een noeste arbeidsman in overal.
0: Mm-hmm.
1: En een stoere man met een grote baard. En die staat daar zo
0: te hakken.
1: Of,
0: en te,
1: of als een soort brancusi.
0: Ja. Ja, dat ben je niet?
1: Nee, nooit geweest. Nee. En ik heb altijd zo van die grote beelden. Zo, omdat technisch die kwaliteit, een goede kwaliteit te hebben, dan moet je eigenlijk wel jaren ervaring hebben. En die heb ik helemaal niet. En dan ben ik daar ontzettend lang mee bezig. Terwijl als je dat iemand die er ook weer van kan leven, hè, dat geld is er, dat vind ik veel mooier. Om dan samen te werken met een hele goede lasser. Mm-hmm. Lassers.
0: Ja, zeker.
1: Of houtbewerkers. Dus dat vind ik geweldig. En dat samenwerken met mensen, getalenteerden, vind ik echt... Daar geniet ik heel erg van.
0: En je hebt vaste adressen dan, neem ik aan.
1: Ja,
0: met
1: klopt.
0: Mensen waarmee je werkt. Klopt. Maar ook vaste adressen voor je materiaal bijvoorbeeld?
1: Nou, dat niet zozeer. Maar dat is meer... Het is net zoals sommige filmers of zo jarenlang werken met een equipe. Van dezelfde mensen, dezelfde acteurs en zo. Dat heb ik ook dus met bepaalde uitvoerders. Voor het hout die en voor... Ik heb heel veel in koper, messing gewerkt. Mm-hmm. Heel veel ook in brons. Bepaalde gieters. Koperslagers, slager. Dat is heel mooi. Dus die mensen die daar dat echt met passie doen en zo, van dat heel, die echt heel erg voor de kwaliteit gaan, weet je.
0: En zij weten ook wat je wil natuurlijk in al die.
1: Nou, heel vaak moet je het ook zelf, omdat heel veel. Kunstwerken, dat is een one of a kind. Ik moet het niet heet, Engels gaan gebruiken. Sorry.
0: Nou ja, nee, maar dat zo heet
1: is,
0: het toch?
1: Je
0: ja.
1: zit eigenlijk in het werk, moet je beslissingen nemen. Hè? Want het is er nog niet. Mm-hmm. Het is niet zo van, oh ja, dat doen we voor de zoveel
0: keer. Maar
1: je
0: maakt geen klein werk daarvoor?
1: Ja, maak je wat schetsen. Maar heel dingen heb je nog nooit gedaan. Dat gaan we dan in het groot maken. Mm-hmm. Maar wat is het beste? Wat is ook het beste verouderingsproces? En dat het ook niet om de zoveel tijd geschilderd moet worden of afbladderd en zo. Dus dat is allemaal in overweging genomen. Kom je uit bij bepaalde materialen.
0: Ja.
1: En eerst heb ik bijvoorbeeld heel veel in koper gewerkt. En aluminium. Maar vooral met name koper zou dus gewoon niet meer te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is veel te duur. Dat is echt idioot.
0: Ja, precies.
1: En dat is ook mooi. Koper moet je over helemaal niks op aanbrengen. Want het is gewoon mooi als het zo corrodeert en staat buiten. Net zoals bronzen. Hoef je ook gewoon niks aan te doen.
0: Maar dat is misschien ook wel fijn. Want dan word je op dat moment gedwongen om wel een andere beslissing te nemen. Omdat je het materiaal niet kan gebruiken.
1: Wacht even, gedwongen...
0: Om een andere keuze te maken voor
1: Nee, want het heeft... ik heb bijvoorbeeld een aardgasmolecuul gemaakt in Slochteren. Zat op de stond tot voor kort in de middenberm van de A7.
0: Ja.
1: En het moest er weg. Het komt er binnenkort weer in de buitenberm te staan. Maar het is een heel groot beeld, iets 6, 7 meter hoog. Een diameter, naar alle kanten 7 meter. En dat is van polyester gemaakt. En, maar als je dat dus in aluminium had... Ik wilde het ook in bepaalde kleuren met autolakken erop. Nou, stel, je had het in aluminium gemaakt. Dat sloeg helemaal nergens op, begrijp je? Het is heel duur. Mm-hmm. En je ziet het helemaal niet eens. Dus dan moet je het willen gebruiken ook, dat aluminium. Dat laat zien.
0: Ja,
1: dan wordt het net iets als het atomium in Brussel, weet je?
0: Ja.
1: Het gepolijst aluminium.
0: En dat is
1: heel fraai ook. Maar...
0: Ja,

0: Dat, ja, elk beeld heeft, elke opdracht heeft zijn eigen verhaal. Hè? En ja. Bijvoorbeeld eventjes bij dat beeld blijven in Slochteren. Ik had een beeld in Singapore gemaakt, in polyester. En met een Berlijns bedrijf, met die polyester, had ik door een Duitse kunstenaar collega geadviseerd gekregen. En dat beviel zo goed. Die mensen waren zo, ja, de Duitse gründlichkeit en zo, weet je. Dat echt, ja, ze gingen echt door het vuur. Hè, om er iets moois van te maken, vooral.
1: Ja.
0: En dat waren ook nog Oost-Duitsers. Die waren ook nog veel meer gedreven, zeg maar zeggen. Qua mentaliteit ook, eigenlijk. En dus dat ervaar je tot op de dag van vandaag als zeer prettig.
1: Ja, maar dan gaat het dus van dan moet het nog de Singapore. Want het wordt gemaakt dan hier,
0: ja, in
1: en
0: Berlijn,
1: in Duitsland.
0: Is in Berlijn gemaakt. Ja.
1: En dan moet het naar Singapore.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook een hele onderneming.
0: Ja, met een schip in de containers.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Ja,
1: maar dat is ook wel iets wat je allemaal moet aangaan natuurlijk.
0: Dat moet je allemaal aangaan. Maar als je goede mensen om je heen hebt, dan lukt dat.
1: Ja, ja. En is het ook wel eens gebeurd dat je autonome werk hebt gebruikt voor een opdracht? Of is het altijd de opdracht en je maakt daar iets?
0: Nee, ik heb nooit een... Nee. Want ik heb niet zo heel veel beelden gemaakt. En nu toevallig staat er in het museum in Alkmaar een beeld. Waar is hier? Dat is een autonoom beeld. Dat is een van de weinige eigenlijk beelden. Ook voor binnen. Gewoon de bescheiden, met bescheiden afmetingen.
1: Ja.
0: Wat ik gewoon zo op eigen initiatief heb gemaakt.
1: Ja. Kijk, we praten nu wel, want we hebben gewoon een gesprek over je werk natuurlijk. Maar je bent natuurlijk wel een groot kunstenaar in die zin. Met grote opdrachten buitenland. Je bent internationaal bekend. Nou, je hebt een groot cv wat dat betreft.
0: Ja. Nou ja, het is her en der terechtgekomen, dat klopt. Ja,
1: ja, en we zitten hier in Egmond aan zee in de studio te praten. Alsof het heel normaal is. Maar,
0: Nou, ik heb ook... Ik even aan Egmond, u moet meteen denken aan dat kerkje wat hier ingestort is in 1741.
1: Ja.
0: En daar hangt een tekening van mij, heb ik gemaakt. Die hangt in de tentoonstelling. Dus Egmond aan zee zit in die tentoonstelling daar.
1: Ja, mooi.
0: In Alkmaar. En dat, ja, ik vond dat zo'n heftig beeld. Mm-hmm. Ja, je moet maar even excuseer dat ik even zo een...
1: Nee, dan maak maar een zijstapje.
0: Een bruggetje.
1: Dat is oké.
0: Okay.
1: Ja, naar de tentoonstelling. Ja, we praten sowieso.
0: Ik vind
1: het
0: leuk omdat je zegt over Egmond. Ja, we hebben Egmond. Maar ja, dat is ook een onderwerp. Een ontzettend beeldend en zo. Geschiedenis en die kerken en zo. Dat het afstort en wat het allemaal... De symboliek en zo, weet je.
1: Ja.
0: Dat, ja, prachtig.
1: Ja, maar kijk, van Singapore naar Egmond aan Zee, naar Alkmaar, Den Oever, naar... Ja. Dat is allemaal... Dat is jouw... Leven eigenlijk.
0: Ja, godzijdank, je maakt dat niet helemaal niet uit.
1: Ja, nee, gelukkig niet.
0: Ja. Nee, ik moet je wel eerlijk zeggen van, want de kunstwereld is ook best wel in sommige opzichten heel erg blasé, hè? Zo heel erg van de kunstkerk en zo. Hè? Ja. Van of je ergens bij me hoort of niet. In een bepaalde categorie, Champions League. Ik vergelijk het wel eens met van zaterdagmiddag voetbal tot Champions League, weet je wel, niveau en alles. Hè, van, nou ja, weet je wel, zo.
1: Ja.
0: En dan mensen schermen dat dan ook wel heel erg af en zo, dat stukje waar zij zich bevinden en zo. Dus dat zijn wel, daar heb je gewoon mee te maken, weet je. En ik heb me nooit met lokaal of zo, dat ik het daarvan wilde hebben, begrijp je?
1: Mm-hmm.
0: Dat ik in Den Oever woon is eigenlijk toevallig.
1: Ja.
0: En dat ik van daaruit heb ik gewerkt. En ook nu met... Je hoeft niet meer in de stad te wonen om werk te hebben, geef je? Maar,
1: terwijl dat wel vaak gedacht wordt, hè?
0: Vroeger was dat natuurlijk veel meer het geval. Moest je werken, daar moest je daar zijn waar de mensen waren, waar daar geld uitgegeven werd.
1: Ik hoor het eigenlijk nog steeds wel. Dat mensen zeggen, ja, je moet eigenlijk in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam zijn. Wil je een beetje aan de weg timmeren als kunstenaar?
0: Nou, je moet wel werken aan een netwerk of zo. Dat
1: tuurlijk.
0: Mensen waar jij waardering voor hebt, die moet je opzoeken.
1: Ja.
0: Die moet je opzoeken.
1: Ja. We gaan nog even naar muziek.
0: Ja.
1: Ja, goed. En want anders komen we er niet. We gaan naar Chic.
0: Oh joh.
1: Ja, leuk. Oké, we gaan even naar de disco. We gaan naar I Want Your Love van Chic.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Tot en met 10 mei, Vrouwen van Verzet in de Botenhal in Horen. En tot en met 17 mei, nog in de Grote Kerk in Alkmaar, Overheated Windmill, videokunst van Jaehoon Park. Dan heb ik van 3 mei tot en met 28 juni, Zonder Titel, werk van KCB-leden in Museum Kranenburg in Bergen. En dan van 4 juli tot en met 23 augustus, de tentoonstelling en de zomersalon Ode aan het Water in Kunstalleen Alkmaar. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Smile van The Temptation. Maar hij praat dus door in de muziek.
1: Ja.
0: We gaan het even natuurlijk ook hebben over de tentoonstelling. Smile van The Temptation. Maar hij praat dus door in de muziek.
1: Ja.
0: We gaan het even natuurlijk ook hebben over de tentoonstelling. Smile van The Temptation. Maar hij praat dus door in de muziek.
1: Ja.
0: We gaan het even natuurlijk ook hebben over de tentoonstelling. Alle letters worden beelden. Het beeld wat je gemaakt hebt voor pijler. Lettertje.
2: Het is zit om. Ik ben een beetje geobsedeerd. Dat is om dat hondje te modelleren. En inderdaad, alle schetsen ervan. En dat, ja. Maar er zijn ook een heel aantal werken met letters. Die ik een soort spin-off van opdachte. Dat ik het letters driedimensionaal. En een soort meubels. Hè, en waar ik dat mijn hondje op gezet heb. En een foto heb gemaakt. En die hangen daar ook. Dus erg veel, maar ook veel tekeningen met het onderwerp hondje. En dus dat is, daar is het heel erg op gericht. En dat komt natuurlijk door dat voor naar meer, maar ook door dat werk. Het is gewoon echt een keuze om juist dat te laten zien. Hè? Want ik had ook een hele andere tentoonstelling kunnen maken.
0: Ja, het is geen overzicht tentoonstelling
2: van je
0: werk.
2: Nee, dit is echt heel erg voor naar meer gerelateerd. Ja. En ook maar gerelateerd.
0: Zeker.
2: En het is geen overzicht tentoonstelling, maar ik vond het wel heel leuk om... Het is eigenlijk een soort wonderkamer. Ik wilde heel veel laten zien in die relatief kleine ruimte. Het is geen kleine zaal, geen grote zaal. Het is een beetje middenmaat. Maar we hebben ook in het midden zijn het een en ander gebouwd. Hè? En er is eigenlijk... Want er zijn iets van 70 tekeningen te zien. Dat is echt heel veel.
0: Dat is veel,
2: 70 A4'tjes ingelijst.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk dat tekenen. Want dat is eigenlijk de constante in mijn werk. Dat tekenen. Altijd op A4.
0: Het schetsen.
2: Die tekeningen. En daar gewoon de geesten, weet je, de vrije loop laten gaan.
0: Ja. En je bent wel vanaf het begin betrokken geweest dan bij de samenstelling van de tentoonstelling.
2: Ja, heel erg. En dan moet ik wel zeggen dat ik dat ook wel heel prettig heb gevonden. Want ze nemen het daar allemaal heel erg... daar zijn ze ook voor en dat is ook hun vak. Maar ze waren niet... Ze zijn niet bepaald van grote stappen gauw thuis. Ze zijn heel... Op een chirurgische wijze pakken ze het op. Tot in het kleinste detail. En dat heb ik ook wel eens heel erg prettig ondervonden. Want zo ben ik zelf ook. Weet je? Van ja, nee, maar dit is toch nog niet zo goed. En dat is ook niet. En dat kan nog wel beter. En ze hebben elkaar dus ook heel erg gecorrigeerd en zo. Van, weet je, dat moet... iedereen erbij, de directrice erbij, de hoofd... allemaal mensen steeds erbij. En dus dat was gewoon heel erg goed. Goed. En
0: ja, dat is fijn.
2: Ja.
0: Ja, lijkt me. Ja, zeker.
2: Eigenlijk wil dat eigenlijk een beetje een soort... Dat het een beetje ook iets had van Tiffany's of zo'n soort luxe winkel, bij wijze van spreken. Weet je? Door die belichtingen zijn er vrij donkere muren. En het licht is maar een derde van wat normaal licht is. Dus het is een beetje donker. Hè? Maar het ligt precies alleen maar op die werken, waardoor die werken een beetje gaan gloeien. Nou, dat is allemaal anders dan vroeger normaal witte muren met kunst aan de muur.
0: Ja, dat is mooi. Nou, dat hebben ze wel vaker trouwens in. Nou, vaker, maar vaak wel wat gekleurdere muren. En niet alleen maar wit.
2: Dat is wel nu heel erg... zit ook in het Rijksmuseum bijna zwarte muren. Zo is dat. Dat is een heel enorme trend.
0: Ja, klopt. Dat is zeker
2: dat klopt.
0: Zo. Ja.
2: Dat klopt.
0: En hoe lang geleden zijn jullie begonnen met deze tentoonstelling?
2: Nou, dat zijn we best wel een paar maanden van tevoren om dat allemaal voor te bereiden.
0: Ja.
2: Wordt heel en ook heel nauwgezet voorbereid, ja, klopt.
0: En je wordt dan wel gevraagd al, denk ik, misschien het jaar daarvoor al?
2: Ja, nee, het was wel steeds omdat er met de ruimte en zo, weet je wel. En met vorige directeur, Patrick van Meel, zo van wanneer zouden we dat kunnen doen en in welke ruimte. Hij ging weg, overgang nieuwe directrice. Maar goed,
0: er gaat wat tijd overheen.
2: Het heeft me verwonderd of verbaasd. Ik weet niet wat het juiste woord is, maar

0: ik heb het als heel plezierig ondervonden van dat ze zo
1: nauwgezet.
0: Heel erbij betrokken waren. Zo.
1: Ja, ja. Dus het is niet iets wat een museum zomaar doet. Of misschien wat mensen wel denken. Maar er gaat heel veel tijd en energie in.
0: Nou, je moet ook ondertussen weten dat vroeger was er ook een kwestie van geld. Hè? Was er meer geld? Tentoonstellingen waren, duurden een maand vroeger.
1: Ja. Hè?
0: En, ja. En nu, dus al bij 3 maanden. Hè? Of langer. Dus je als je dan kan je veel minder tentoonstellingen maken. Dus je moet wel heel erg goed weten waarom je dat doet. Want je had ook dit of dat kunnen doen.
1: Ja, precies. Hè?
0: Keuze kunnen maken wat je niet gedaan hebt.
1: Ja.
0: En dan is het wel heel erg, en dat is het vervelende, dat dan heel snel van dingen die misschien een beetje experimenteel zijn of zo, dat die dan niet meer in het museum terechtkomen. Weet je?
1: Dat kan ook, maar dat kan een nadeel zijn natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, het zijn voordelen en nadelen om zo te programmeren.
0: Nou ja, vroeger kon dat gewoon sneller in een omloop. Ja. En dan kon je ook in een museum, bijvoorbeeld een gedeelte van het museum, dingen wat een beetje ad hoc dingen organiseren.
1: Ja.
0: Ik heb ook wel een tentoonstelling gehad, bijvoorbeeld in het Haagse Gemeentemuseum, Kunstmuseum Den Haag tegenwoordig. Mm-hmm. En dan zei de toenmalige directeur zo van, nou, dan halen we die schilderij weg en dan hangen we jouw werk ervoor op. Nou, dat was heel onorthodox. Weet je?
1: Ja.
0: Hè?
1: Dat kan wel natuurlijk, maar is dat een fijne manier om...
0: Dat is gewoon van, hey, we gaan niet alles 5 jaar van tevoren alles precies plannen. We moeten ook ruimte hebben om te improviseren.
1: Nou, dat kan wel,
0: Er is een gelegenheid die dient zich aan, dat gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: Hè? En dan moet je dus dingen van de muur en alles reorganiseren en dan moet je bewegen. Nou ja, maar goed, dat maak je niet altijd vrienden mee.
1: Dat is ook zo. We gaan nog even naar muziek. Ja? De laatste. Want je had wel een heel lijstje natuurlijk. We hebben niet alles helaas. Maar je had Dusty Springfield. Dat zat ook wel de tijd misschien waar je ook wel in opgegroeid bent. En...
0: Nou, ik vind haar stem en de manier van zingen. Mm-hmm. Zo uit de borst. Dus, dat vind ik heel erg mooi. Heel bijzonder. Dat raakt me enorm.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk heel soort melancholische, weemoedige muziek.
1: Ja. Deze titel ook trouwens. Summer is Over van Dusty Springfield.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Dat transport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen, en dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd.
1: De politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie er komt.
3: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
1: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80.

0: Het is vrijdagavond 8 mei 2026. Luisteraars en chips onder, goedenavond. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live programmering van Radio 80. We gaan beginnen met aflevering 314 van Gewoon Hollands voor de Kust en Duinstreek. En we zijn, als het goed is, vandaag te ontvangen via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919. Via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. Momenteel in de Kust en Duinstreek via Ziggo TV Kanaal 44. En via KPN TV Kanaal 1493. We zitten met geldvermogen in de ether op FM 105.9. En wereldwijd kun je ons beluisteren, maar ook bezichtigen natuurlijk, via www.rtv80.nl. We hebben ook een eigen TV80-app. Heel makkelijk te vinden in de App Store. Voor jouw Android en jouw Apple-telefoon. Heb je hem nog niet gedownload? Zoek hem op en download hem even. En blijf natuurlijk ook gestemd op deze zender. We worden vandaag op deze vrijdag de 8e mei, als het goed is, doorgeplukt door een aantal internetradiostations. Met natuurlijk ook mijn hartelijke dank daarvoor. Is het mijn hartelijke dank? Ik ben Herman van Kampen van Herman van Kampen Artiestenpromotie. En ik ga proberen heel veel Nederlandse artiesten aan de telefoon te halen om hun allernieuwste geliefde nummers te horen te brengen hier voor de Kust en Duinstreek op Radio 80. Dus zeer zeker de moeite waard om te blijven luisteren tot 10 uur vanavond. Ik verwacht heel veel artiesten. We gaan snel van start. Doen we met de allernieuwste van Jarno Becks. Hier is Bella Anoche.
1: Gewoon Holland. Jouw muziek.

Dat is de titel van deze nieuw gereleased single van Jano Bex. En deze man had ik vorige week natuurlijk hier bij Radio 80 aan de telefoon. En heeft hij alles verteld over deze nieuw gereleased single. 3 weken daarvoor had ik Danny Helden aan de telefoon over zijn nieuwe single Op het randje van de liefde. En die heb ik voor je klaarstaan.

0: de allernieuwste van Jimmy Nicolai. Voor de kerst en duistrijk op Radio 80. Getiteld, hey, dit moet liefde zijn. Vorige week uitgekomen, gereleased. En vorige week had ik deze man aan de telefoon hier bij Radio 80.
1: Bergen, Egmond en Schorl.

Heerlijke muziek van onze eigen Appie Heen. Ja, Milkshake, dat is de titel van dit nummer. 3 weken geleden uitgekomen en gereleased. En toen had ik Appie aan de telefoon hier bij Radio Tastra. Het programma gewoon al zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw gereleased single.

0: En ook Marlène is natuurlijk een bekende dame bij Gewoon Hollands op Radio 80. En iedere keer als zij een nieuwe single uitbrengt en released, heb ik haar ook aan de telefoon. Zo ook nu weer, want zij heeft weer een nieuwe single uitgebracht. Goedenavond, Marlène.
1: Goedenavond, hallo.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands.
1: Ja, leuk. Dankjewel dat ik altijd weer er maar bij mag zijn. Altijd leuk.
0: Altijd goed natuurlijk, Marlène. En je hebt weer een hele mooie single uitgebracht en meegenomen voor de luisteraars.
1: Nou, daar ben ik blij mee, ja.
0: Wat kun je de luisteraars van Radio 80 over dit nieuwe nummer allemaal vertellen, Marlène?
1: Ja, nou, het is eigenlijk een beetje, hoe moet je dat uitzeggen, body positivity liedje. Hè? Dat is nou natuurlijk helemaal ook de tijd en je mag gelukkig zijn wie je bent. Hmm. En ik heb eigenlijk ook altijd jarenlang dat gevecht met mezelf gehad. Ik zing bijvoorbeeld ook in het liedje te dun, te dik, te groot, te klein. Het is eigenlijk nooit goed. Maar het komt erop neer dat ik gewoon lekker in mijn vel zit. En ik hoop dat ik dan voor heel veel vrouwen, mannen, transgenders, maakt niet uit wie, eigenlijk voor iedereen. Die dat ook, dat ik voor hun praat, zeg maar.
0: Ja, bij wie heb je de tekst geschreven, Marlène?
1: Nou, de tekst is geschreven door Lex Gaarthuis. Dat is eigenlijk een DJ, radio-DJ bij Radio 10. Die woont gewoon vlak bij mij in de buurt. En toen hij mij belde, dacht ik, ja, dit is een grapje, hè? Want er komt dan in op je telefoon zo te staan van misschien is dit Lex Gaarthuis. Dus ik nam op en lang verhaal kort, het was hem dus echt. En ja. Op een lekkere warme zomerdag hebben we even een kopje koffie bij mij thuis gedronken. En heeft hij allemaal demo's laten horen. En kwam deze ook voorbij. En toen dacht ik gelijk, ja, die moet ik hebben.
0: De studio in, opnemen. En,
1: bij Manfred. Manfred, ja. Jonge Nederland is opgenomen. En dan krijg je dit.
0: Ja. Heb je ook een videoclip erbij, Marlène?
1: Waar die is gemaakt of ik die erbij heb, wat bedoel je?
0: Ja, heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Ja, zeker. Ja, klopt. Ja, ja.
0: Wie heeft die voor zijn rekening genomen?
1: Ik?
0: Heb je dat?
1: Nee, filmcreatie heeft gemaakt. Ja. Joey. En dat, ik moet zeggen, daar zit ik eigenlijk. Ik doe nou, ik was 15 en ik ben nu 30, dus zit 15 jaar ongeveer in het vak. En eigenlijk ben ik bij hem begonnen. Zijn we samen ook begonnen in het hele artiestenwereldje. En hij zit ook nu bij de grotere. En hij is zo doorgestroomd. En ik zit nog steeds bij hem. En dat vind ik hartstikke leuk. En hij maakt super mooi werk.
0: Ja, zeer zeker weten. Op alle platforms, YouTube, andere kanalen overal natuurlijk te bezichtigen.
1: Ja, inderdaad, zeker.
0: Marlène, ik vond het hartstikke fijn om jou weer op deze vrijdagavond even in de uitzending te mogen halen. En we houden uiteraard natuurlijk contact voor de volgende releases die gaan komen.
1: Zeker. Hartstikke leuk.
0: Je weet hoe het werkt, je krijgt het podium.
1: Nou, dankjewel voor het interview. Dankjewel ook voor je tijd. En lieve luisteraars, hier ben ik Marlène met mijn nieuwste single Lekker in mijn vel.
2: Radio 80. Radio 80. Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.

0: Wat een lekker plaatje zeg. Marlène voor de kust en duistrek op Radio Tasten met haar nieuw gereleasede single Lekker in mijn vel. We hadden Marlène natuurlijk hierbij gewoon Hollands even aan de telefoon met nogmaals onze dank daarvoor Marlène. Ja, Justin de Wild, die had ik... Even kijken, 6 maart hier bij Radio 80 aan de telefoon over zijn nieuwe single Cheerio. 2 weken geleden kwam deze man binnen op nummer 39 in de Nederlandse top 40. Vorige week steeg deze man naar nummer 18 in diezelfde Nederlandse top 40. Hij staat dus deze week momenteel 3 weken genoteerd in de 40 van Nederland. En ja, wat ontiegelijk leuk zeg voor deze Justin de Wild. En natuurlijk het programma gewoon Hollands, mag ik er rustig even bij vermelden. Deze week weer gestegen. We komen Justin de Wild met zijn Cheerio deze week tegen nummer 5 in de Nederlandse 40 van Nederland.
1: Gewoon Holland, uit de top 40 van Nederland.

0: geleden binnengekomen op nummer 39 in de Nederlandse Top 40. Vorige week gestegen naar positie nummer 18 in diezelfde Nederlandse Top 40. En deze week 3 weken genoteerd in de Nederlandse 40. En ja, weer gestegen. Positie nummer 5 komen we Justin Wild tegen deze week met zijn Cheerio. Hartstikke geweldig voor deze man. We gaan eventjes een klein jaar terug in de tijd. En dat doen we met Davy Mone. Die heb ik aan de telefoon. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Alles goed, Davy Mone?
1: Ja, we mogen niet klagen, dus dan doen we het ook niet, hè?
0: Oké. Ik heb jou een jaar geleden ongeveer in de uitzending hierbij gewoon Hollands gesproken over het nummer Komen en Gaan.
1: Ja, dat kan kloppen, ja.
0: Ja, hoe is het gegaan met dat nummer, Davy?
1: Ja, eigenlijk wel supergoed, moet ik zeggen. Het loopt nog steeds lekker en als ik een optreden heb, ja, dan mag ik hem natuurlijk niet overslaan, hè?
0: Kijk, daarna heb je natuurlijk nog een keer een nummer uit laten brengen in een remix, heb ik vernomen. Die kwam ik tegen.
1: Nee, zonder het te weten is als eerste uitgekomen.
0: Dat was je allereerste single?
1: Ja.
0: En dit was de tweede, de opvolger?
1: Ja, Komen en Gaan was de opvolger, ja, klopt.
0: Kunnen we dan binnenkort nog meer muziek van jou verwachten, Davy?
1: Ja, we willen wel weer de studio ingaan natuurlijk, hè, want... Waar het bloed niet gaan kan, zeg maar, wil je toch uiteindelijk nog meer en meer.
0: Ja.
1: En mensen verlangen ook meer op een gegeven moment.
0: Mm-hmm.
1: En ja, alleen het is hard sparen om weer lekker een keer de studio in te gaan.
0: Heb je al een bepaalde richtlijn dat we iets kunnen verwachten?
1: Ja, en misschien, ja, ik denk dan meer richting het eind van het jaar. En dan ja, wil ik, ja, zonder het te weten, is natuurlijk een cover van Corrie Konings in een heel nieuw jasje gestopt.
0: Ja.
1: Toen kwam Komen en Gaan, echt mijn eigen nieuwe single. En nu wil ik toch wel gaan voor een ballad eigenlijk.
0: Oké, en die wil je zo rond de feestdagen eind van het jaar gaan opnemen?
1: Ja, ik wil na de zomervakantie ga ik weer even met de studio rond de tafel om te kijken van wat we kunnen doen en hoe snel nog. En ja, daar gaat er zeker nog iets komen.
0: En heb je dan al een bepaald iets in gedachten? Wordt het een kerstnummer? Wordt het een zomernummer voor volgend jaar?
1: Nee, ik wil een keer echt een ballad, een rustig nummer en... ja, over mijn leven, wat ik allemaal heb meegemaakt en over waar ik eigenlijk nu sta.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje op jezelf persoonlijk gericht.
1: Ja, ja, dat wil ik wel eigenlijk gaan doen, ja, dat klopt.
0: Davy, wij houden uiteraard natuurlijk bij dit radioprogramma contact voor je volgende releases die er dan aan gaan komen. En zullen we dan je laatste single van vorig jaar nog maar een keer te horen brengen?
1: Ja, superleuk.
0: Je mag hem zelf aankondigen als je wil.
1: Nou, hier is mijn laatste nieuwe single, Komen en Gaan.

0: Duisterijk op Radio 80. Komen en gaan, de allernieuwste release, de single. Wou ik zeggen, van een jaar geleden. Want we gaan af en toe in dit programma natuurlijk ook een tijdje terug in de tijd. En dat was ongeveer een jaartje terug dat deze single uitkwam. We hadden Davy wel eventjes aan de telefoon hier bij Radio 80. Zodat zij alles kon vertellen over deze single. Met natuurlijk mijn dank daar nogmaals voor, Davy Molen. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van Gewoon Hollands, Maurice Dolstra. Goedenavond, Maurice.
1: Een hele goede avond.
0: Welkom bij Radio 80.
1: Ja, goedenavond.
0: En je hebt weer een hele mooie nieuwe single meegenomen voor de luisteraars, Maurice.
1: Ja, we hebben ons best gedaan, zeker weten.
0: Wat kun je de luisteraars allemaal vertellen over dit nieuwe nummer?
1: Nou, kijk, het is natuurlijk niet mijn eigen nummer. Het is een koffertje van Jan Smit. Ben je liever alleen, heet het nummer. Het nummer sprak me natuurlijk aan van, uit de emotie. En wat ik daar allemaal de laatste tijd een beetje heb meegemaakt. En dat nummer sprak me aan. En ik denk, daar gaan we een nieuw deuntje onder zetten en die gaan we kofferen. En volgens mij is hij aardig goed gelukt.
0: Ja, en bij wie heb je de tekst laten schrijven dit keer, Maurice?
1: Nou, de tekst was natuurlijk al geschreven. Hè? Het is een koffer, het is een liedje van Jan Smit.
0: Ja.
1: Maar alleen de melodie hebben we aangepast.
0: Oké. En bij wie heb je dat gedaan? Bij de vertrouwdezelfde man?
1: Bij de vertrouwdezelfde man, ja, Roy Altus, hè. Ja.
0: Inderdaad, bij Anro Producties. Dan heb je hem daar ongetwijfeld ook opgenomen, denk ik.
1: Ook dat nog eens een keer.
0: Ja, en de bijbehorende videoclip, Maurice.
1: Ja, dat nog wel even wat voet in aarde. Want het lijkt een heel. Het is natuurlijk een liedje, een clip van 3 minuten.
0: Ja.
1: Maar er komt best wel veel bekijken. En ik had natuurlijk eerst een andere meid gevraagd die dat zou willen gaan doen. Maar ja, goed, die kon in één keer niet meer. Dus ja, ik moest in alle nood moest ik nog een andere meid zoeken. Maar dat is gelukt en we hebben ons best gedaan. En ik ben er super trots op.
0: Maurice, wij houden uiteraard bij dit programma contact voor je volgende releases die gaan komen. Dat ben je van mij natuurlijk ook gewend. En ik zou zeggen, kondige maanden gaan we hem gelijk te horen brengen.
1: Dat is helemaal goed. Hey, lieve mensen, mijn naam is Maurice Dolstra. En dit is mijn nieuwe single, Ben je liever alleen?

Ben je liever alleen? Dat is de titel van deze nieuw geleasde single van Maurice Dolstra. En we hadden natuurlijk persoonlijk even aan de telefoon hier bij Radio Tastes, zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw geleasde single.

0: De laatste keer dat we bij Gewoon Hollands iets hoorden van Laura Mila, ging het over de single teaser. En ik heb haar aan de telefoon, want ze heeft inmiddels weer een nieuwe single uitgebracht. Goedenavond, Laura.
1: Goedenavond, hi.
0: Lara, moet ik zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, Lara, je hebt weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht en gereleased. Getiteld...
1: Oh, dankjewel, heel lief.
0: Had ik je maar nooit gezoend.
1: Klopt.
0: Wat kun je over deze single vertellen, Lara?
1: Het belangrijkste is wel dat iedereen wel eens iets in zijn leven doet. Of nou ja, waar je achteraf wellicht spijt van krijgt. En eigenlijk is dit een beetje wat het nummer beschrijft.
0: Ja. Heb je hem zelf geschreven?
1: Ik heb hem niet zelf geschreven. Jeroen Russen en Robert Vredeveld hebben dat gedaan.
0: Jeroen en Robert, geen onbekende mannen.
1: Ja, wel hè. Die zijn... Nee, niet inderdaad.
0: Nee, ook inderdaad.
1: Van Terug in de Tijd.
0: Ja, verantwoordelijk voor natuurlijk Terug in de Tijd en Mart Hoogkamer.
1: Yes, klopt. Tino Martin, wat schrijven ze niet meer tegenwoordig.
0: Inderdaad. Zit er ook een videoclip bij dit nummer, Lara?
1: We hebben wel content ervoor gemaakt en wellicht komt er ook nog een videoclip bij.
0: Oké, dus die gaat er nog aankomen.
1: Ja, die kans is aardig aanwezig. We willen even afwachten hoe het nummer gaat lopen. Maar sowieso, als het echt goed gaat lopen, waar we op hopen natuurlijk, dan staat dat zeker op de planning.
0: Ja, het nummer is momenteel wel op alle kanalen te vinden.
1: Klopt, ja.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja, zeker.
0: Lara, wij houden natuurlijk bij dit programma contact voor je volgende releases die eraan gaan komen.
1: En, ja, superleuk.
0: Ik neem aan dat die er nog wel aan gaan komen.
1: Ja, zeker. We gaan altijd door, hè?
0: Hartstikke fijn. Nou, dan zou ik zeggen, neem het podium. Dan gaan we hem te horen brengen, je nieuwe nummer.
1: Superleuk. Helemaal goed. Nou, dan komt ie eraan. Had ik je maar nooit gezoend, Lara Mila.
2: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.

0: de afgelopen maand heeft deze man toch wel bijna alle hitlijsten bestormd.
1: Het maakt niets uit wat jij nog...
0: Michael Eelders, voor de kast de strijk op Radio Tastisch met zijn nieuw geliefde single Het maakt niets uit. Nou, nog één keer. Dankjewel, Michael. Als het goed is, heb ik aan de telefoon Anita van het duo Herman en Anita. Goedenavond.
2: Ja, en alleen Anita, zonder Herman.
0: Goedenavond, Anita.
2: Goedenavond allemaal.
0: Even goed welkom natuurlijk op Radio Tachter, het programma Gewoon Hollands.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ik belde even voor het nieuwe nummer Als ik jou zie.
2: Als ik jou zie, ja. Een nummer van Leide Bruin, van Royal Music Productions uit Kerkrade. Heeft dat geschreven, dus de muziek. En de tekst is van een jongen die nog... Die jongen heeft een beperking...
0: Ja.
2: En leeft eigenlijk een beetje in zijn eigen fantasiewereld. En doet niks anders dan teksten schrijven. En een van deze teksten is nu een tekst van ons. Het is de eerste keer voor hem dat zo'n tekst uitgebracht wordt op een nummer van Leide Bruin.
0: Kijk, en welke studio zijn jullie terechtgekomen om dit op te nemen, Anita?
2: Bij Royal Music Productions in Kerkrade.
0: Bij Royal in Kerkrade. Zit er ook een videoclip bij?
2: Die videoclip die is wel iets later. Dat hadden we eigenlijk al moeten doen, maar daar beginnen we morgen vroeg pas mee om 11 uur.
0: Okay.
2: Dan zijn de opnames, ja.
0: Ja, en dan gaat hij de montage in, dus waarschijnlijk een week of drie, dan zal die online staan?
2: Ja, wat lief?
0: Hij staat dan waarschijnlijk met een week of drie online?
2: Zo snel als mogelijk in ieder geval. Ik hoop eerder.
0: Oké. Okay. Dan hou ik zeer zeker de luisteraars daarvan op de hoogte, Anita.
2: Ja, dat zou fijn zijn.
0: Waar zijn Herman en jij te vinden voor optredens en boekingen?
2: Wat lief, ik versta het hier slecht.
0: Waar zijn jij en Herman te vinden voor optredens en boekingen?
2: Waar wij te vinden zijn voor optredens en boekingen is natuurlijk op onze eigen pagina op Facebook. Bij Herman en Anita.
0: Ja.
2: En op Spotify en op Instagram en op Google. We hebben ook nog een eigen website, maar die is... Pas klaar, dus ik weet, dus ook aan Herman en Anita natuurlijk. En als het goed is hij al in de lucht. Dat weet ik nog niet heel, dat weet ik niet heel zeker, maar ik dacht het wel.
0: Ja, en staat de agenda momenteel aardig vol met planningen voor optredens?
2: Nog niet vol, want we zijn nog niet zo heel lang bezig. Ik zit wel al heel lang in de muziek en ik ben al eens een duo geweest met mijn... met mijn overleden partner.
0: Ja.
2: En ik zit al 46 jaar in de muziek. En ik ben nu anderhalf jaar, iets langer dan anderhalf jaar, met Herman een duo.
0: Mm-hmm.
2: En Herman kwam een beetje uit de smartlappenwereld. En ik kom uit de slagerwereld, de Duitse slagerwereld. En tot nu toe hebben we heel veel Duits gezongen, ook opgenomen. Mooie Duitse slagers, zoals ons laatste nummer. Al das was ein Mann hat, hat auch eine Frau.
0: Ja.
2: En we wilden het nou gewoon eens even gaan proberen met een Nederlandstalig nummer. Alhoewel slagermuziek ook altijd in mijn hart blijft natuurlijk.
0: Mm-hmm. Anita.
2: Ja, en daardoor is Als ik jou zie, is ontstaan. Omdat we dat graag wilden.
0: Anita, wij houden bij dit radioprogramma contact voor volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen, kondig het nummer aan. Dan gaan we hem te horen brengen bij Radio 80.
2: Ja. Nou, lieve luisteraars, ik hoop dat jullie gaan genieten van onze vrolijke song. Echt een heel zonnig liedje waar je gewoon goede zin van krijgt als je opstaat en het hoort. En dat is Als ik jou zie van Herman en Anita.

0: Wij hoorden het duo Herman en Anita voor de kust en Duistrijk hier op Radio 80 met de nieuw gereleased single Als ik jou zie. Anita zelf persoonlijk even aan de telefoon gesproken hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands. Met natuurlijk Anita nogmaals onze dank daarvoor. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma. De laatste keer dat we hier wat van gehoord hebben, had ik het met deze man over de single Dikke Vrachten. Middels wel weer een nieuwe single uitgebracht en ik heb het over niemand minder dan Dick Fijn. Goedenavond.
1: Een hele goede avond iedereen.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Dick.
1: Hey, dankjewel.
0: Anderhalf jaar geleden, Dikke Vrachten zo'n beetje, denk ik.
1: Ja, zoiets zou het wezen.
0: Hoe is het gegaan met die single, Dick?
1: Ah, die single is ook zeker weten goed gelopen. Maar we hebben nu de laatste keer hebben we De Vrouw het Asfalt uitgebracht. Maar die doet het eigenlijk nog beter dan, de vorige single.
0: Ja, dat is heel fijn om te horen. Wie heeft de tekst geschreven van dit nummer?
1: John Collet.
0: John Collet. En waar heb je hem mogen opnemen dit keer, Dick?
1: Bij dezelfde man weer, bij Arjan Veneman.
0: Bij Arjan Veneman.
1: Daar ja, ben ik ook al bij geweest.
0: Geen onbekende man natuurlijk ook bij dit programma, Arjan.
1: Nee, dat is zo.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer op laten nemen, Dick?
1: Ja, ook weer bij Xandro Media. Die heeft eigenlijk ook altijd. Eigenlijk ben ik altijd bij dezelfde, waar ik het allemaal bij doe.
0: Nou, welke locatie ben je daarvoor geweest?
1: Nou, we zijn begonnen bij Jan Bakker.
0: Ja.
1: Toen zijn we naar onder de IJsselbrug gereden.
0: Mm-hmm.
1: Daar hebben we een stukje opgenomen. Nou, toen zijn we naar het Harde gegaan bij ons. En toen zijn we bij het kasteel geland een beetje.
0: Ja.
1: Hebben we de vrachtwagens voorgezet en toen nog even naar mijn huis. Dus de clip is echt op verschillende plekken opgenomen en proberen zo goed mogelijk verhaal erin te brengen.
0: Ja. Buiten dit nummer, Dick, zit er nog meer muziek aan te komen?
1: Ja, we zijn momenteel bezig. Natuurlijk altijd weer meer proberen te verbeteren. Mm. Nog mooiere platen uit te brengen.
0: Ja.
1: Maar ik heb een beetje contact met de schrijver weer voor de volgende. Maar het is nog niet echt de planning om hem bijvoorbeeld volgende maand al in te zingen. Want ja, deze is natuurlijk net uit.
0: Ja.
1: Maar het houdt natuurlijk niet op. We zijn natuurlijk altijd wel bezig met nieuwe producties uit te blijven voeren.
0: Dat is heel fijn om te horen, want dan kan ik uiteraard met jou in de toekomst wel contact houden voor je nieuwe releases die gaan komen. En ik zou zeggen, ja, zullen we voor alle truckchauffeurs hier in de kust en Duinstreek je nummer instarten?
1: Dat is helemaal goed.
0: Je mag hem aankondigen.
1: Nou, dames en heren, daar komt hij dan. Dick Fijn, De Vrouw en het Asfalt.
2: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.

0: Wij hoorden Dick Fijn, voor de kerst en duisterijk op Radio 80. De allernieuwste release, de single De Vrouw en het Asfalt. En natuurlijk Dick, mijn dank dat jij bij Radio 80 hier aan de telefoon alles kon vertellen over dit nieuw gereleasede nummer. We gaan naar het nieuws. Aan de andere kant van 9 ben ik nog een uurtje bij je terug met Gewoon Hollands. Blijf luisteren.
1: Dit is Gewoon Hollands.
2: Gewoon Hollands.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
3: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
2: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
4: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
2: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80.
6: Jouw muziek, jouw radio.

0: eerste van Denise Triana voor de kust en Duistrijk en Fata Morgana. Welkom terug aan de andere kant van 9 bij Gewoon Hollands voor de kust en Duistrijk op Radio 80. Ik ga proberen zometeen contact te zoeken met Harry Vermegen.
1: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.
2: Radio 80 geeft je het gevoel. Het gevoel. Elke vrijdagavond in Gewoon Hollands.
0: Tot die tijd gaan we luisteren naar Olaf Kuiper. Gewoon Holland.

0: Vrijdagavond 8 mei 2026. Dit is aflevering 314 van Gewoon Hollands op Radio 80. En ik heb nu, als het goed is, aan de telefoon Harry Vermeegen. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands, Harry.
1: Ja, goed zo.
0: En je hebt dit keer een heel mooie nummer opgenomen. Je bent de studio ingegaan met Stef Ekkel.
1: Ja, ik liep al een tijdje rond met het idee om een liedje te maken wat een beetje overal te gebruiken zou zijn eigenlijk. Over Oranje, zou ik maar zeggen. Olympische Spelen, Koningsdag, allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. Maar ook bij het voetballen natuurlijk. En uiteindelijk is het ervan gekomen. Iemand gevonden die de muziek kon maken, Martin Sterke. En daarna, toen heb ik Stef Ekkel gevraagd of hij mee wilde doen. Nou, en Stef vond het een goed idee. En zo is het gekomen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, je bent dus bij Martin terechtgekomen om het nummer op te nemen.
1: Ja, in ieder geval, die heeft de muziek gemaakt. En toen ben ik uiteindelijk weer in de studio terechtgekomen bij Manfred Jongenelissen. De accordeonman, die heeft het allemaal in zijn studio is het allemaal gebeurd. En toen, het is gewoon hartstikke leuk geworden.
0: Ja, dus Martin Sterke heeft het gezegd. En als het goed is, dan heeft de heer Jongenelis het jasje eromheen gebouwd.
1: Ja, heel goed. Dat zie je heel goed.
0: Inderdaad.
1: Precies zo is gegaan.
0: Zit er ook een videoclip bij, Harry?
1: Ja, die zit er zeker bij. Die kan je gewoon vinden op YouTube, denk ik.
0: Ja,
1: daar kan je hem vinden. Ja.
0: Welke productiemaatschappij heb je die mogen maken?
1: Oh jee, Apex.
0: Apex, ja.
1: Ja, die maken heel veel clubjes en die zitten in Deventer, geloof ik.
0: Oké, welke locatie heb je uitgezocht daarvoor, Harry?
1: Wat, welke?
0: Welke locatie?
1: Oh, nou niks, we hebben het gewoon in de studio gedaan.
0: Oh, gewoon.
1: Ik zag geen locatie er echt bij. Toen ik de tekst allemaal af was, dacht ik, ja, waar moet het zich afspelen? En toen hebben we het gewoon maar in de studio opgenomen.
0: Oké. Nou, Harry, ik hoop natuurlijk binnenkort meer van jou te horen. Gaat er nog meer muziek komen?
1: Dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Bij mij vandaan niet 1, 2, 3.
0: Mm-hmm.
1: En als de samenwerking met Stef hartstikke goed bevalt en Stef vindt het nog een keer leuk om iets te doen. Nou ja, wie weet. Dat zou zomaar nog een keer kunnen gebeuren. Maar in principe is dit gewoon lekker eenmalig dat iedereen straks in Nederland even lekker Wij Zijn Oranje mee brult en schreeuwt en zingt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Harry, mijn hartelijke dank dat jij natuurlijk alles even kan vertellen hier aan de telefoon bij Radio 80 over dit nummer. En we houden uiteraard natuurlijk contact. En ik zou zeggen, kondig het nummer aan.
1: Nou, beste mensen, we zitten in Egmond, hè? Of in Bergen.
0: Egmond aan Zee. Waar zitten we? Egmond, Bergen,
1: Egmond aan Zee. Nou ja, hier ben ik altijd op vakantie geweest. Bad Zuid. En in Egmond. En ik ben heel vaak ook in Bergen geweest. Al die mensen daar, die hele omgeving, daar die draag ik een heel warm hart toe. Dus ik zou tegen al deze mensen willen zeggen, heel veel plezier met de WK. En ook heel veel plezier met dit nummer van Stef Ekkel en mij. En zing lekker mee met Wij Zijn Oranje.

0: De allernieuwste van Stef Ekkel, tezamen met Harry Vermeegen. Wij zijn Oranje. En ik had natuurlijk, ja, Harry Vermeegen zelf persoonlijk even aan de telefoon, zodat hij alles over deze single kon vertellen. Met nogmaals onze dank daarvoor, Harry Vermeegen. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan iemand van de Jan Quantus, moet ik zeggen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Met wie hebben we het genoegen vandaag?
1: Je hebt het genoegen met Krijn. Krijn uit Friesland. En nou ja, dat ben ik dus.
0: Kijk, ik heb je natuurlijk gebeld voor het nieuwe nummer Het Moment.
1: Ja, leuk.
0: Wat kun je daarover vertellen aan de luisteraars?
1: Nou ja, het is een prachtig mooi nummer. En nee, het is een project. Ik zat voorheen in het Friestaals duo D'Etoile. En de destijds manager van D'Etoile, die dat in Friesland heeft grootgebracht, die is op een gegeven moment verhuisd naar Spanje. En die op een gegeven moment, nou ja, dan ga je met de muziek verder en een plaatmaatschappij en alles. En hij had een nummer en hij dacht in één keer aan mijn stem. Zo van, hoor, dat past er perfect bij.
0: Ja.
1: Dus Jerry Anhold heeft mij weer benaderd en of we weer wilden samenwerken. En D'Etoile bestaat al 10 jaar niet meer. Maar ik zei natuurlijk, dat lijkt me hartstikke leuk. En zo hebben we het nummer opgenomen. En we hebben dat in Bussum opgenomen. En een hele goede studio waar heel veel kwaliteit is en dergelijke. En daar hebben we hem opgenomen. En we hebben de videoclip geschoten in Spanje. Want daar woont de manager. Dus nou ja, dan gaan we even naar Spanje toe. Helemaal geen probleem mee. En in een week hebben we daar twee prachtige video's gemaakt. Eén in het Fries en één in het Nederlands. En het nummer hebben we ook in het Fries en in het Nederlands opgenomen. En ik denk dat jullie straks de Nederlandse versie gaan draaien.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat dacht ik, ja. Dus zo is het een beetje tot stand gekomen. En de plannen zijn dat we nog wat meer gaan doen. Dus we zijn nog niet klaar.
0: Dat is heel fijn aan het horen natuurlijk. En dan,
1: ja.
0: Nou, het is eigenlijk denk ik voor de luisteraars, maar ook voor mij zeer duidelijk. En we bouwen natuurlijk contact voor de volgende releases die gaan komen.
1: Nou, hartstikke mooi, dankjewel.
0: Ik zou zeggen,
1: en, ik wens de luisteraars heel veel luisterplezier met Het Moment.
0: Ja, je mag hem, als je wil, zelf nog aankondigen ook.
1: Nou ja, hier is Krijn van Guntas. En Guntas, dat is een projectnaam natuurlijk. En we gaan luisteren naar Het Moment.

0: Wantoes voor de Kustenduistrek op Radio Tastig met het moment. En we hadden hem natuurlijk aan de telefoon met nogmaals mijn dank daarvoor. De laatste keer dat ik iets gehoord heb van Sylvia Smit, had ik het met haar over de single Working Girl. Dat was in een ander radioprogramma op de maandag, Showbiz Info. Maar ook maakt Sylvia Smit hele leuke Nederlandstalige nummers. En daarvoor heb ik er nu aan de telefoon. Goedenavond, Sylvia.
1: Goedenavond, Herman. Wat leuk.
0: Welkom bij Gewoon Hollands dit keer, Sylvia.
1: Ja, gezellig.
0: Ja, de laatste keer sprak ik je natuurlijk op de maandag bij Showbiz Info over Working Girl.
1: Ja, dat was een country nummer in het Engelstalig. Mm-hmm. En nu, dit keer is het een Nederlandstalig nummer door mijzelf geschreven.
0: Ja, is Working Girl even goed lekker opgepakt, Sylvia?
1: Ja, hartstikke.
0: Heel fijn.
1: En
0: om te horen.
1: Heel veel positieve reacties ook. En hij wordt nog steeds gedraaid, dus ja, beter kun je het niet hebben.
0: Je nieuw gereleased Nederlands nummer, Samen door het leven.
1: Ja.
0: Wat kun je
1: dat
0: daar...
1: is een. Sorry?
0: Wat kun je daarover vertellen, Sylvia?
1: Nou ja, dat is eigenlijk ontstaan door jonge vrienden van ons. Die verliefd, verloofd en inmiddels getrouwd zijn. En op het moment dat ze ons vroegen voor de trouwerij, had ik zoiets van, god, wat zou ik nou eens doen of geven? En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga een tekst schrijven gericht op een jong stel die voor het leven staan en voor het bouwen van de toekomst. En, nou, en zo is eigenlijk de tekst uit mijn handen gerold en op papier gezet. Dus ja.
0: Waar ben je daarvoor naartoe gegaan om het op te nemen, Sylvia?
1: Nou, dat doen wij allemaal zelf. Wij hebben een studio aan huis. En wij maken ook de clip zelf. Ik maak het hoesje altijd zelf. En wij brengen het ook altijd onder ons eigen label uit, Disclosure Music Productions.
0: Oké. Nou, dat is natuurlijk heel fijn. En we houden ook uiteraard natuurlijk contact voor de volgende releases die gaan komen. En ik zou
1: zeggen, lijkt me heel leuk.
0: Laten we de luisteraars niet langer in spanning houden. En je mag hem aankondigen als je wilt, Sylvia.
1: Nou, lieve luisteraars, hier komt dan mijn nieuwe single, Samen door het leven.

0: Samen door het leven, dat is de titel van deze nieuw geliefde single van Sylvia Smit. En ook uiteraard blijven we Sylvia Smit volgen bij dit programma. En anders bij Joey's Info voor andertalige nummers. En ja, mijn dank Sylvia dat jij alles kon vertellen over dit nummer Samen door het leven bij Radio 80 aan de telefoon. De laatste keer dat we Wij Gewoon Hollands iets hoorden van John Elsenaar, had ik het met hem over de single Wat ik je zeggen wil. Ook John Elsenaar heeft een nieuwe single uitgebracht en gereleased. En wederom aan de telefoon. Goedenavond, John.
1: Een hele goedenavond.
0: Welkom terug bij Radio 80, John.
1: Ja, dankjewel. Leuk om er weer bij te zijn na het vorige interview over mijn liedje Wat ik je zeggen wil.
0: Inderdaad. En hoe is die opgepakt, John?
1: Ja, ik moet zeggen, het liedje Wat ik je zeggen wil, mijn allereerste single die ik destijds natuurlijk had uitgebracht, die is, ik moet zeggen, goed ontvangen. Maar ik denk dat ik met het nieuwe liedje Even uit de bocht nog iets harder ben gegaan. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Bij wie heb je de tekst laten schrijven van dit nieuwe nummer?
1: Bram Koopmans heeft hem geschreven voor mij. Het is een liedje die eigenlijk bij hem op de plank lag. En die sprak mij zo aan toen ik zei van jongens, dit liedje voel ik wel en die wil ik eigenlijk graag uitbrengen.
0: Ja, welke studio ben je ingedoken voor dit nummer om het op te nemen?
1: Sonic Solutions, de vaste jongens waar ik eigenlijk mee samenwerk met Joris. Die zit in Roosendaal. Dat is eigenlijk mijn vaste studio waar ik altijd mee samenwerk. Dus weer daar netjes me afgenomen.
0: En de bijbehorende videoclip dit keer?
1: Nee, ik heb deze keer niet gekozen voor een videoclip. Waarom? Weet ik eigenlijk niet. Ik wou hem eigenlijk zo snel mogelijk op Spotify zetten, omdat ik er zelf heel enthousiast over was.
0: Ja.
1: Maar bij mijn volgende liedje kan iedereen zeker weer een leuke zomervideoclip verwachten.
0: Dan gaan we daar zeer zeker op wachten. En uiteraard heb ik je dan weer aan de telefoon in dit programma, Jorn.
1: Zeker. Dat moet helemaal goed komen.
0: Ik zou zeggen, neem het podium en kondig je laatste gereleasde nummer aan.
1: Helemaal goed. Nou, lieve mensen, hier is Jorin Elsenaar. Ik zou zeggen, maak er allemaal een heel mooi weekend van. En hier is het liedje Even uit de bocht. Dank jullie wel.

0: Even uit de bocht, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En we hadden Jord Elsenaar, de man die dit nummer heeft ingezongen, zelf persoonlijk even aan de telefoon. Met natuurlijk nogmaals ons dank daarvoor, Jorn. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van Gewoon Hollands inmiddels, Jack van Gestel. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Radio 80, Gewoon Hollands, Jack.
1: Ja, zijn we weer.
0: ook weer een nieuwe single uitgebracht en gereleased.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ons oude kroegje.
1: Ons oude kroegje. Altijd gezellig.
0: Hoe ben je zo op dit nummer gekomen, Jack?
1: Ik denk, we pakken even een oud nummer van Top Jones. Goed van Gazafoon. En we gaan een beetje terug in de tijd. Een beetje nostalgie.
0: Ja.
1: Oude cafeetjes die er bijna niet meer zijn. Tenminste, bij ons zie ik hem dan niet meer. Dus en zodoende zijn we op die tekst gekomen.
0: En waar heb je hem dit keer opgenomen, Jack?
1: Bij Kreestel.
0: Bij Kreestel, ja.
1: Ja.
0: En de hele mooie bijbehorende videoclip opgenomen in een cafeetje, zag ik.
1: In het oude kroegje, ja. Het enige oude café waar dat ik is eigenlijk, van oudsher.
0: Kijk, en mogen we daar ook een naam van weten?
1: Café Het Molentje in Oostwijk. Dat is het oudste café van Oostwijk.
0: Hij staat op YouTube, andere kanalen, overal te bezichtigen.
1: Ja, ja, inderdaad, ja.
0: Jack, je bent het van mij uiteraard bij dit programma gewend dat we contact houden voor de volgende releases. Dat gaan we ook zeer zeker doen. En inmiddels weet je denk ik ook wel hoe het werkt als ik je het podium geef.
1: Ja, inderdaad. Nou, beste luisteraars, ik wens jullie heel veel plezier met de nieuwe single Ons Oude Kroegje. Van Jacques Gertel, dat zou zeggen, fijn weekend.

0: Onze oude kroegje, dat is de titel van deze nieuw gereleasede single van Jack van Gestel. En we hadden hem zelf persoonlijk ook natuurlijk hier bij Radio 80 aan de telefoon. Met nogmaals onze dank daarvoor, Jack. Ik heb nu aan de telefoon, niemand minder dan Gerda van Terry. Gerda en Terry West kan ik eigenlijk al zeggen. Goedenavond, Gerda en Terry.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom bij Gewoon Hollands. En wat hebben jullie dit keer voor de luisteraars van Radio 80 meegenomen?
1: Ja, een nieuwe single, hè?
0: Een hele mooie nieuwe single.
1: Ja.
0: Wat kun je allemaal over deze nieuwe single vertellen, Gerda?
1: Nou ja, het is wel een cover. Het origineel komt oorspronkelijk uit Engeland. Maar ik hoorde hem van een Spaanse zangeres. Die had hem eigenlijk helemaal verbasterd. Een leuke beat eronder. Ik denk, oh, dat is leuk. Daar wil ik wat mee gaan doen.
0: Ja.
1: Dus, en toevalligerwijs waren we uit eten met z'n tweeën. En toen kwam het oorspronkelijke nummer voorbij. Ineens, ik zeg tegen Terry, ik zeg, hé, kijk, dat is het oorspronkelijke nummer. En een paar dagen later loopt me de fysiotherapeut binnen en was het nummer weer op de radio. Ik zeg, nou moeten we er wat mee gaan doen, volgens mij.
0: Ja. En bij welke studio zijn jullie daarvoor terechtgekomen, Gerda?
1: Onze eigen studio, hè. Wij nemen gelukkig nog steeds zelf muziek op.
0: Ja.
1: Dus wij nemen alles op in eigen beheer. Alleen voor de clip zijn we nu even aan het kijken. Omdat, wegens Terry's gezondheidstoestand dat op dit moment niet lukt.
0: Mm-hmm.
1: Dus en ja, er moet eigenlijk toch nog wel een clip bij komen. Dus daar zijn we nog wel even mee bezig.
0: Oké, dus die gaat er nog wel waarschijnlijk aankomen.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Dan gaan ik zeer zeker de luisteraars daarvan op de hoogte houden. Mocht die online gezet worden, Gerda, dan horen ze dat van mij.
1: Ja, dat is prima. Ja.
0: En ja, ik zou zeggen, neem het podium en kondig de zingen lekker aan.
1: Oké. Nou, hier is onze nieuwe single van Gerda en Terry West, Mijn Alles.

0: vrijdagavond 8 mei 2026 vandaag. Je luistert naar aflevering 314 van Gewoon Hollands op Radio 80. Met nu het allernieuwste van Gerda en Terry West op de radio. En mijn alles. We hadden natuurlijk Gerda zelf persoonlijk even aan de telefoon, zodat ze alles kon vertellen over deze single. En natuurlijk mijn dank daarvoor, Gerda, maar ook Terry West. Ja, ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Marloes Oosting. Goedenavond, Marloes.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Marloes.
1: Dankjewel, leuk dat ik er weer mag zijn.
0: Weer een hele mooie nieuwe single meegenomen en opgenomen, Als ik weg ben.
1: Klopt, een lekker zomers liedje. Tenminste, Spaanse geluiden, een beetje reggaeton-achtig, maar met een iets wat mindere tekst. Maar goed, als je het hoort, dat maakt het gelijk weer goed, gelijk dansbaar. Hmm. Maar wel met een boodschap.
0: Kijk, en waar heb je dit keer de tekst laten schrijven, Marloes?
1: Lex Gwaadhuis. Het is eigenlijk een radio-dj. Tenminste, daar zullen de mensen hem van kennen. Hij is nog niet zo heel erg bekend met tekstschrijven. Mm. Maar daar is hij sinds kort mee bezig. En hij stuurde mij een paar demo's. Zo doet hij dat bij heel veel artiesten. Nou ja, daar zijn eigenlijk deze tussen die mij gelijk raakte. Dus zodoende, Lex Gwaadhuis.
0: Welke studio ben je terechtgekomen om hem op te nemen dit keer?
1: Nou, ik zit al eigenlijk heel lang bij Mantras Jonge Lelens. En daar hebben we wederom deze single ook weer opgenomen.
0: Ja. Zit er ook een videoclip bij, Marloes?
1: Een hele mooie. Dus dat is wel leuk voor de luisteraars misschien om even te checken op YouTube. Als ik weg ben, een hele mooie videoclip die opgenomen is in het centrum van Groningen, in de stad. Okay. Op een heel mooie dakterras. Dus kijk even waar, zou ik zeggen.
0: Welke productiemaatschappij heb je hem geschoten, Marloes?
1: Oei, daar vraag je me even wat. Ja, dat zijn mensen waarmee ik net nieuw werk.
0: Ja.
1: Het staat wel op mijn Facebook of Instagram. Daar heb ik ze heel veel getagd. Dus als mensen daar geïnteresseerd in zijn, kunnen ze eventjes op mijn Instagram of Facebook kijken.
0: En daar ben je uiteraard ook te vinden voor optredens en boekingen.
1: Zeker weten, bovenaan de pagina op Facebook staan die gegevens.
0: Marloes, we houden bij Gewoon Hollands op Radio 80 natuurlijk contact voor je volgende releases die gaan komen. En neem het podium.
1: Oké, dan wens ik alle luisteraars heel veel luisterplezier bij mijn allernieuwste single Als ik weg ben.
2: Radio 80 geeft je het gevoel. Elke vrijdagavond in Gewoon Holland.

0: 80 aan de telefoon. Malle dingen over deze nieuw liefde single. Als ik ben dankzij dat je Radio 80 aan de telefoon ook weer alles kwam vertellen voor me. Nu aan de telefoon Ron van Hoofden. Ja. Terug bij Gewoon Holland.
1: Wel.
0: Ik sprang kleine, maar anders over de... Bij het aan de telefoon. Malles dingen over deze nieuw liefde single. Als ik ben dankzij dat je Radio 80 aan de telefoon ook weer alles kwam vertellen voor me. Nu aan de telefoon Ron van Hoofden.
1: Ja.
0: Terug bij Gewoon Holland.
1: Wel.
0: Ik sprang kleine, maar anders over de... Bij het aan de telefoon. Malles dingen over deze nieuw liefde single. Als ik ben dankzij dat je Radio 80 aan de telefoon ook weer alles kwam vertellen voor me. Nu aan de telefoon Ron van Hoofden.
1: Ja.
0: Terug bij Gewoon Holland.
1: Wel.
0: Ik sprang kleine, maar anders over de...
1: Klopt, ja. Leuk, hè?
0: Ja,
1: die doen het nog niet.
0: Ja.
1: Het was eigenlijk niet de bedoeling van diezelfde. Ja, die nieuwe straks zo in één keer.
0: Ja, Saba Strijd.

Dit was rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in Nechtland aan Zee. Radiostudio 1 van RTV 80. Voor deze vrijdag de 8e mei 2026. Aflevering 314 van Gewoon Hollands. Ten eerste natuurlijk alle luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ten tweede natuurlijk al mijn artiesten die vandaag aan de telefoon hun nieuw gereleaste nummers te horen kwamen brengen. Mijn hartelijke dank. En dat waren de volgende artiesten op rij. Marlene over de single Lekker in mijn vel, mijn dank. Lara Mila aan de telefoon bij Radio 80 over de single Had ik je maar nooit gezoend. Mijn hartelijke dank aan Lara Mila. Davy Moner bij Radio 80 aan de lijn over de single Komen en Gaan. We gingen een jaartje terug in de tijd. Ook Maurice Dolstra bij Radio 80 aan de lijn vandaag over de nieuwe single Ben je liever alleen. Mijn dank aan Maurice Dolstra hiervoor. Ik had Anita van het duo Herman en Anita aan de telefoon over de single Als ik jou zie. En ook mijn dank natuurlijk aan Anita hiervoor. Ik had Dick Fijn bij Radio 80 aan de lijn vandaag over zijn single De Vrouw en het Asfalt. En natuurlijk ook mijn dank aan Dick Fijn. Ik had niemand minder dan Harry Vermegen bij Radio 80 aan de lijn vandaag. Dus samen met Stef Hek al een single uitgebracht, Wij zijn Oranje. En natuurlijk ook mijn dank aan Harry Vermegen hiervoor. Ik had de Jontas aan de telefoon over de single Het Moment. Ook mijn hartelijke dank. Sylvia Smit bij Radio 80 aan de lijn over de single Samen door het leven. Ook mijn dank aan Sylvia Smit. En ik had natuurlijk Jordan Elsenaar bij Radio 80.

het programma Gewoon Hollands aan de Lijn vandaag. Over de single Even uit de bocht. Ook mijn dank aan John Elsenaar. Ted van Gestel bij Radio 80 aan de Lijn. Over zijn nieuwe single Ons Oude Kroegje. En natuurlijk ook mijn dank aan Jack van Gestel hiervoor. Ik had Gerda en Terry West aan de lijn vandaag bij Radio 80 over de single Mijn Alles. En ook mijn dank aan Gerda en Terry West. Ik had natuurlijk niemand minder dan Marloes Oosting nog even aan de lijn over de single Als ik weg ben. Mijn dank aan Marloes Oosting. En tenslotte hoorden wij Roel van Hoofd over zijn hele mooie nieuwe single Samen uit de strijd. Ook mijn dank aan Roel van Hoofd nogmaals. Ja, de medewerkers van dit radioprogramma voor deze week, mijn dank. Dennis van de Kraan van Sport Promotions. Willem de Wies van All For You Events. Danette de Wit van AP Artiesten Promotie. Annerieke van de Straat van Annerieke Plugger. Nel van Olm van Nel van Olm Artiesten. Doris Pleasant, promotor van Jack van Gestel. En natuurlijk Maurice Edelenbosch van Ultimate Disc. Ik ben Herman van Kampen van Herman van Kampen Artiesten Promotie. En ik zeg graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Gewoon Hollands. Graag tot dan!

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws, maar omdat Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en Parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.

0: presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Meerdere partijen in de Bergense gemeenteraad willen woningbouw rond Egmond aan Den Hoef mogelijk houden. Zij vinden dat de deur voor huizenbouw in de Weidse polders niet dicht mag vanwege de groeiende woningnood in de regio. In de nieuwe gebiedsvisie van de gemeente ligt de nadruk nu vooral op natuur, water, landbouw en recreatie. Later deze maand praat de gemeenteraad verder over de plannen en kunnen er nog veranderingen komen. AZ gaat langer door met trainer Leroy Echtold. De club heeft zijn contract met 2 jaar verlengd tot de zomer van 2028. De 57-jarige trainer nam halverwege het seizoen het werk over van Maarten Martens. Onder Echtold haalde AZ de kwartfinales van de Conference League en won de club de KNVB-beker. Echtold speelde vroeger zelf voor onder meer AZ en werkte al jaren als trainer binnen de club. De kegelsport verdwijnt definitief uit Alkmaar. Liefhebbers van het kegelen konden nog terecht in het kegelhuis in de Alkmaarse wijk De Hoef. Maar dat gebouw krijgt een andere bestemming. Een alternatieve locatie voor een kegelbaan kon niet meer worden gevonden. Daarmee verdwijnt de kegelsport na 126 jaar uit Alkmaar. Het was de laatste plek in de regio waar de ooit zo populaire sport nog werd beoefend. De brandweer moest donderdagmiddag uitrukken naar een woningbrand in Bergen. Op het dak van een woning aan de Hechtenlaan waren zonnepanelen in brand gevlogen. Brandweerkorpsen uit onder meer Bergen, Schorel en Alkmaar werden opgeroepen. Met behulp van een hoogwerker kon ook van bovenaf worden geblust. De brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle. Hoe het vuur precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool, die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene.

0: Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.
2: This one's called At This Moment.

If I could just hold you.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.